Frisco. It ain't no country club either.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Goedemorgen. De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen voor het verlengde hemelvaartweekend dan vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen. En dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtoer.
7: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
6: En het was toen ook beter weer. Drie leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar omdat de Israëlische dirigent Rav Shani een concert zal geven in Brussel. Dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival, omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel, al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan nog met 1 speeldag te gaan niet meer bijgehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag in het westen droger met opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.
7: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
9: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
11: Dat is een kiwinner.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
13: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
14: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
13: Ook open op zondagnamiddag.
15: Ja, nog 1 meter. Oh.
16: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
17: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bobby.
2: Vandaag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
2: En wat is het vandaag nog?
4: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bobby.
5: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
0: Open op Hemelvaart.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberkmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
9: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
10: In nomine Patris et Filii Spiritus Croci.
11: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
10: Zonder om te missen.
11: Een Brusselse derby die de hemel doet taveren. Union Anderlecht. Op Hemelvaartsdag. Om 3:20 live.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. So come on,
1: maar goedemorgen feestbeesten. Vandaag is de finale dag van de Amazing 1000. Nog 127 songs te gaan. Robbie Williams die passeert na het nieuws van 7:30 voor de voorlaatste keer.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
9: Ah, super. Allee.
8: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
9: Ah, dan is het gewoon.
8: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
9: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
8: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
10: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oosterrozebeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
11: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
10: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
12: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat. Niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
13: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
1: Goedemorgen, het is 6:55. Het nieuws krijg je van Fraukje Kajon. UGent stopt enkele samenwerking met Israëlische instellingen.
14: Ja, de Universiteit Gent wil uit de laatste 5 problematische projecten met Israëlische partners stappen. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd na de Raad van Bestuur. Sinds enkele weken bezetten pro-Palestijnse studenten opnieuw een campus van de UGent. Zij eisen dat alle samenwerkingen met Israëlische instellingen worden stopgezet. Maar dat gaat niet gebeuren, benadrukte de Sutter. De UGent zal enkel projecten stoppen als de instelling betrokken is bij schendingen van mensenrechten. De teruggeroepen babymelk van Nutrilon, waar giftige stoffen in zaten, is in verschillende verkooppunten van Medimarket en apothekers opnieuw verkocht. Daarvoor waarschuwt het Federaal Voedselagentschap. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er een bacterie in zat die kan leiden tot overgeven en diarree. Als je onlangs babymelk van Nutrilon kocht, kijk je best even de lotnummers na op de website van het FAVV. En in de Franse voetbalcompetitie is Paris Saint-Germain opnieuw kampioen geworden. Dat is al voor de 5e keer op rij. PSG won gisteravond met 0-2 bij Lens. Hun grootste concurrent. Met nog maar 1 speeldag te gaan, telt PSG nu nog 9 punten meer dan Lens. En kan het niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan dan weer de beker gewonnen. Het won in de finale van Lazio met 2-0.
15: Nostalgie weer.
14: Wisselend bewolkt met veel buien vandaag. Opnieuw kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen wel droger met meer opklaringen. Maximaal tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden. En het weekend blijft zowat hetzelfde, wisselvallig weer tot 13 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
1: Maar korrelhagel, vrouwtje, alsjeblieft.
14: Ja, ik weet het. Het ziet er niet goed uit, het verlengd weekend.
1: Ik roep in de auto van morgen, ik dacht, het is ijskoud. Oh. Het voelde toch even weer winter, hè?
14: Ja, inderdaad. Oh, zo koud.
1: Maar waar krijg je het warm van?
14: Ah, onze meezingduizenden.
1: Van meezingen gewoon. En laat heel je lijf meezingen. Echt, we gaan ervoor. Die grote finale dag met nu al Robbie Williams.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Het zet instant de toon voor vandaag. Hè. Hier word je toch happy van. Boogie Wonderland op 126. Earth, Wind and Fire.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: Een heel erg goedemorgen. Vroege vogels. Het is hemelvaart vandaag, 14 mei. Een feestdag dus. Jij hoeft helemaal niets te doen. Gewoon een hele dag genieten van die allerbeste meezingers. Het is de grote finale van de Amazing 1000. Jij hebt al zeer luid meegezongen de voorbije twee weken. En vandaag wordt het alleen maar de kers op de taart, de crème de la crème. En het is nog geen 7 over 7. En jij hoort dit al, dus ik veronderstel dat jij wakker bent. Of toch half in je bed met de radio op. Waar ga je die laatste 125 platen meezingen vandaag? Is dat ergens thuis, omdat je verlof hebt? Of ben je op verlengd weekend onderweg naar de Ardennen, naar de zee? Oké, het weer valt niet mee, maar we gaan daar gewoon doorkijken. Of toch gewoon aan het werk vandaag vanuit je vrachtwagen. Die zag ik ook al veel rijden onderweg en daar aan het meezingen. Ik hoor het graag in de Nostalgie-app, want ik wil van over echt heel Vlaanderen iedereen in koor horen zingen vandaag. Het is onze nationale meezingfeestdag. Voilà. Het gaat de moeite zijn met al die parels, want hier op 125 is het al meteen in het Nederlands te doen. Een van de bekendste zinnen. Een eigen huis, een plek onder de zon. René Vroger samen met Het Goede Doel. Goedemorgen.

0: Dat is geen gemakkelijke oe om te halen, ze. Met je ochtendstem. I Wanna Dance With Somebody op 124. Het is nog niet de laatste keer, Whitney Houston. Vandaag in jouw lijst, maak je geen zorgen. Wakkere meezingers al in de app van Nostalgie. Monique is aan het schilderen in Stekenen. Dat is dapper om 7 uur nu al schilderen. Sébastien is nog aan de koffie in Gent. Santé daar, rustig opstarten, snap ik ook. En Frederik stuurt nog goedemorgen, Kim. Ik ga in het zonnige Corfu zoveel mogelijk genieten van de Amazing 1000. Tot daar dus, ben je aan het luisteren. Ik wens jou, ondanks het minder weer in België, toch een aangename feestdag toe. Ik zou vooral zeggen, stuur een beetje zon naar hier op, Frederik. Dank je wel daarvoor.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. Mexico.
0: We pakken ons valiezen. We gaan samen gewoon met z'n allen naar Mexico. Daar is het ook zonnig. Mexico. Straks op 120. En over 4 minuten al hoor je Queen in de Amazing 1000. Don't stop me now. Ha, ja, maar eens tegen vandaag, hè?
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Dorso.
8: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
7: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
8: Echt?
7: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
6: Dorso, ergonomisch slapen. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
10: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
9: Ah.
6: Profel.
10: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Taco's maken in Mexico.
2: Win for life.
3: Win for life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
7: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
8: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
9: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
10: De Nostalgie Amazing 1000.

0: Amazing.
1: De meest amazingbare lijst. Nostalgie.
2: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van

0: Ja, patat. Dat was erop. Wat een queen. Ze heeft de AFAS Dome plat gespeeld. Pommelien Thijs op 122 in jouw Amazing 1000.
1: Het weer met Erwin.
0: Een heel erg goedemorgen, dag Erwin Franks.
2: Hey, goedemorgen, dag Kim.
0: Het is gebeurd, hè. Ik heb vanmorgen mijn stuurverwarming nog eens moeten aan.

0: zetten. Ik was echt een beetje ambetant eigenlijk erover, Erwin.
1: Ja, dat snap ik, hè. Maar er is in elk geval voldoende animo op onze weerkaarten. Voor de weermannen en de weervrouwen. Best spannend. Ah, maar okay. Ik vrees dat de nostalgieluisteraar dat een pak minder leuk vindt.
0: Oké, okay, maar jij wordt excited van die kaarten dan, Erwin.
1: Ja. Ik vind dat echt leuk. Zo'n beetje van alles op die weerkaarten. Het wordt vandaag ook een erg wisselvallige dag met van alles en nog wat. Het is wel momenteel op vele plaatsen droog, nu op dit moment, maar dat blijft niet duren. Als ik het laatste radarbeeld bekijk, merk ik in de regio Aalst, in de provincie Limburg, hier en daar in West-Vlaanderen, al de eerste buitjes en er ontstaan in de loop van de ochtend nog meer buien. Geen paniek, iedere provincie krijgt er straks van langs. En ook vandaag, Kim, zijn die buien erg pittig, met kans op onweer, hagel, bij amper 12 tot 13 graden. Maar tussen de buien door is het wel droog, met soms een uitbundig zonnetje. En vooral later vanmiddag en vanavond zijn er ook minder buien en worden die opklaringen alsmaar langer. Dus het is niet allemaal slecht vandaag.
0: Oké, maar hagel in midden mei, zo, is dat normaal eigenlijk? Of zijn we gewoon verwend geweest de voorbije zonnige dagen zo?
1: Ja, maar goed, hagel, dat kan zelfs in juni, juli en augustus. Bij felle buien is hagel altijd mogelijk. Dus dat is eigenlijk niet uitzonderlijk.
0: Ik had het gewoon wat verdrongen, denk ik, Erwin. Ik wou gewoon een zonnig hemelvaartweekend. Maar kijk, we gaan ons dat absoluut niet aantrekken, want wij zitten vol een bak in onze Amazing 1000. Daar krijg je het sowieso warm van. Ben jij een zanger, Erwin?
1: Ik ben geen zanger. Nee. Maar ik hou wel van muziek.
0: Ja, en van de 80's?
1: Ja, dat zijn mijn jaren. Hè. Dat is het decennium, hè. De jaren 80. Ja, ja, absoluut.
0: Het decennium. En we botsen er nu ook op. Heb je even chance, zeg. Phil Collins, Het is de laatste keer dat we hem horen. Dus ik zou zeggen, zeer luid meezingen, zodat we het ook allemaal warm krijgen. You can't hurry love. Tot morgen, hè, Erwin.
1: Tot morgen, dag.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
3: De Nostalgie Amazing 1000.

0: De hoogste song van Phil Collins in The Amazing 1000. You Can't Hurry Love. Prachtige cover. Het is zover. Ik denk dat we misschien wel zometeen de langste noot gaan horen uit The Amazing 1000. Alhoewel, Lovely Day, daar zit ook een hele lange noot in. Maar hier, de Mexico... Oh, oh. Maar dan, mooi gezongen. Die komt eraan, Mexico. Ik wil al eens horen of we zijn met vele wakker. Ik lees jou in de app van Nostalgie. Maar is jouw stem ook al wakker? Wie durft het aan om een lange Mexico te sturen in audiobericht? Ik weet dat je het kan, absoluut. Intussen eens horen wat er gebeurt in de wereld. Goedemorgen, Frankje.
1: Goedemorgen. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. De 6 verschillende diensten zullen vanaf 2028 één eenheid worden. Volgens binnenlandminister Kein Thijs zal de fusie niet alle problemen in de Brusselse hoofdstad oplossen. Maar het is wel een belangrijke stap in de strijd tegen de drugshandel. Kein Thijs wil ook andere politiezones fuseren. Hij wil dat het aantal daalt van 180 naar een 60-tal. En in het taekwondo is onze landgenote Sarah Shahari Europees kampioen geworden. Voor de 3e keer al in haar carrière. Ze versloeg in de finale de Turkse nummer 2 van de wereld. Shahari is zelf nummer 1 van de wereld, werd vorig jaar ook wereldkampioene en op de Olympische Spelen van 2024 pakte ze brons.
0: Toch weer een straffe prestatie van Sarah.
1: Knap, hè? Oh.
0: Zingen is ook topsport, hè? Wie durft het aan om nu om 7:30 's morgens op een feestdag dan ook nog eens een lange Mexico te zingen in de app van Nostalgie? Ik dacht jou uit. Hier komt hem. Laat je gaan. We are
2: music. De Nostalgie Amazing 1000.

0: Ik wist dat ik op jullie kon rekenen. De tofste club van heel Vlaanderen, Ben Ossagi. Sabine, een poging tot Mexico in de app.
1: Mexico!
0: Niet helemaal in toon, maar wel een goede lange noot. En dan is er nog Anja.

0: En ze stuurt dan nog, het was niet de juiste Mexico, maar ik ben wel al goed wakker.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Straks het voor 8 uur kan je ook nog wat oefenen op je Gentse R. Want Isabelle A. Lekkerbeest staat op 115 net voor 8 uur. En over een paar minuutjes al... Zo'n song waarbij je ook de gitaar zelfs meezingt. Ik doe dat toch. Losing My Religion, R.E.M. op 119 zometeen.
2: Krevel.
3: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
1: De meest meezingbare lijst.
4: De Nostalgie.

wel weten dan nog in de 90s toen Get Ready bij Tienum te zien optrad. Al die gillende tienermeisjes die knuffels en zelfs BH's op dat podium gooiden. Echt, ze staan terecht op 118 in de Amazing 1000. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. De voorbije twee weken kreeg je meezingers in alle vormen al. Emotionele ballades, duetten. En straks mag je de rockstem eens bovenhalen. Die echt van diep komt voor Bon Jovi. Eerst conga, Miami Sound Machine. Eindigt op 117 in de Amazing 1000.

Het valt jou precies op dat ik goed gezin ben. Steven de Deken stuurt. Goedemorgen, juist wakker. Je bent meteen aan het dansen als ik mijn televisie opzet. Ik heb zin om mee te doen. Jepla, you make my day. Groetjes, Steven. Ja, maar dat is een topplan, hè, Steven. Want hier hoort al zeker een dansje bij. Gewoon zo wat over en weer huppelen op Heel Lekker Beest van Isabelle A. Op 115.

0: de Nostalgie Amazing 1000.
1: Ja, we kruipen richting plek 100, dus alleen maar de allerbeste meezingers. ABBA staat 14 keer in deze lijst, ook Take a Chance on Me. Straks op 114 na het nieuws van 8.
2: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
5: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Mens bestaat 15 jaar.
8: Happy birthday!
7: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
9: De volgende patiënt, alstublieft.
10: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
11: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
12: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
11: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
12: Okay.
9: Ja, maar we willen slim kiezen.
12: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
9: Ah ja?
11: Waarom?
12: Ah, maar krijg ruimte op.
9: Opruiming?
12: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
13: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
14: Hoogstraten.
13: Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is 1 voor 8. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Gent stopt enkele samenwerking met Israëlische instellingen.
15: Ja, de Universiteit Gent wil versneld uit de laatste 5 problematische projecten met Israëlische partners stappen. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd na de Raad van Bestuur. Sinds enkele weken bezetten pro-Palestijnse studenten opnieuw een campus van de UGent. Ze eisen dat alle samenwerkingen met Israëlische instellingen worden stopgezet. De Sutter benadrukt dat de UGent niet alle projecten stopzet, maar enkel als de instelling betrokken is bij schendingen van mensenrechten. De teruggeroepen babymelk van Nutrilon, waar giftige stoffen in zaten, is in verschillende verkooppunten van Medimarket en apothekers opnieuw verkocht. Daarvoor waarschuwt het Federaal Voedselagentschap. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er een bacterie in zat die kan leiden tot overgeven en diarree. Als je onlangs babymelk van Nutrilon kocht, kijk je best even de lotnummers na op de website van het FAVV. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. De 6 verschillende diensten zullen vanaf 2028 één eenheid worden. Volgens binnenlandminister Keijntij zal de fusie niet alle problemen in de Brusselse hoofdstad oplossen, maar het is wel een belangrijke stap in de strijd tegen de drugshandel. Keijntij wil ook andere politiezones fuseren. In de Franse voetbalcompetitie is Paris Saint-Germain opnieuw kampioen geworden, al voor de 5e keer op rij. PSG won gisteravond met 0-2 bij Lens. Met nog maar 1 speeldag te gaan telt PSG nu 9 punten meer dan Lens en kan het niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan dan weer de beker gewonnen. Het won in de finale van Lazio met 2-0.
0: Nostalgie weer.
15: Wisselend bewolkt met veel buien vandaag. Opnieuw kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen droger met meer opklaringen en maximaal tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden. Het weekend blijft zowat hetzelfde, wisselvallig weer. Opnieuw tot 13 graden dan. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. De Nostalgie.

0: Halleluja. Het is hemelvaart vandaag. We stoppen de feest in jouw feestdag hier.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: Dr. Alban op 113. Een heel erg goedemorgen. Het is 8:08 als je pas uit je bedje komt rollen. Goeie keuze dat je ook vandaag lid bent van de vroege club bij Nostalgie. Want het is de grote finale van de Amazing 1000. En we komen stilaan richting nummer 100. Met andere woorden, de 100 beste meezingers aller tijden. Dus jouw stem heeft vandaag vooral geen feestdag. En het is plezierig om te zien in onze app dat er al over heel Vlaanderen vroeg wordt meegezongen vandaag. Els Bonte stuurt: goedemorgen, vandaag is niet het geluid van mijn stofzuiger die mijn gezin wakker zal maken. Niet de stofzuiger, maar wel Els die gewoon heel jouw gezin wakker brult. Vind ik een top idee, Els. En Patricia Blankaert zegt: weet je, er zijn mensen die het Sportpaleis vol kunnen zingen. Ik kan dat op 5 minuten leeg laten lopen met mijn gezang. Dus ik wil jullie dat ook niet aandoen zo vroeg. Patricia, doe ons dat vooral wel aan. Ik bedoel, of je nu juist of vals zingt. Iedereen is hier kei welkom. Vrienden noemen me niks voor niks. Toonloze Kim. Dus kattenvals mag ook. Het moet vooral fun zijn. En hoe fun is het om deze epische song mee te zingen? Schoen voor het opstaan, de tanden poetsen, uw wassen, alles op Survivor. Eye of the Tiger staat op 112.

0: Sabine bewijst in de app hoe amazing Bardit is. By the rivers of Babylon. Hoppa. Where we sat down. Goed. Bonnie M. rijgde de hits aan elkaar in de 70s. Ze heersen dan ook in The Amazing 1000. Je hoort ze voor 9 uur nog eens passeren.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Hoeveel songs met een na-na-na zouden in deze lijst staan? Straks is deze na-na-na-na-na. Life is Life, opus op 107. We gaan dansen in de zon, baden in het licht, ja. En over een minuutje al. Maar echt, de song waarvan volgens mij Wim Soetaar nooit had kunnen inschatten 23 jaar geleden, dat we dan nog altijd nu zouden luid meezingen met z'n allen. Allemaal, hè. Zometeen.
2: Strovan. Het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
6: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
1: De Nostalgie Amazing 1000. We are music.
7: Nostalgie 110.

0: Drie broers geboren in het Caribisch eiland Martinique, die de schok brachten in de 70s en de 80s. En nu ook op jouw feestdag om iets voor 8:30. Gibson Brothers. Kesera Mi Vida op 109.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: Je kan extreem veel bezigheden doen tijdens deze prachtige lijst. Peggy die is al productief. Ze stuurt zalige muziek. Genieten tijdens het poetsen. Ze vroeg al aan het poetsen. Respect ervoor, Peggy. Maar ik zou zeggen, laat alles vallen waar je mee bezig bent. En zoek een persoon en ook een tegel. Dat zijn de twee benodigdheden die je nodig hebt voor nummer 108. Want we zitten met een tegelplakker. Met z'n tweeën slowen en in elkaars oren heel luid zingen op Eternal Flame van Bengals.

0: hoop dat je een even intiem slow momentje hebt gehad als ik. Ik heb vrouwtje van het nieuws goed vastgepakt.
1: Dat was heel leuk.
0: Was dat nu jouw eerste slow vrouwtje?
1: Ja, ik heb dat nog nooit gedaan.
0: Maar hoe kan dat?
1: Ja, dat is niet echt van mijn tijd, denk ik.
0: Allee.
1: Op feestjes was het vooral uitgaan en echt van die opzwepende muziek, maar nooit echt hele trage slows, ja.
0: Oké, dan ga jij zeer blij zijn met de song zo meteen, want het is van na na na na na. Ah. Dat is hard gaan, hè? Zoals bij jou dan vroeger.
1: Ja.
0: Oké. Wat gebeurt er in de wereld intussen?
1: Wel, ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van Staat. Dat schrijft VRT Nieuws. Minister van Staat is de eretitel voor wie zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de politiek. In ons land kregen al meer dan 180 politici de titel. Maar het is al 7 jaar geleden dat dat nog eens gebeurde. Veel gevolgen heeft de titel niet. Wie minister van Staat wordt, kan bijvoorbeeld een staatsbegrafenis krijgen met een militair eerbetoon. In China heeft de Chinese president Xi Jinping de Amerikaanse president Trump ontvangen. Dat is al van 2017 geleden. Trump en Xi Jinping hebben gepraat over de oorlog in het Midden-Oosten en de handelstarieven die ze elkaar opleggen. Ze willen de relatie tussen de twee landen verbeteren. Het gesprek verliep goed, maar Xi Jinping sluit een conflict met de VS niet uit als de gesprekken rond Taiwan fout lopen.
2: Het weer met Erwin Franks.
3: Momenteel is het nog op heel wat plaatsen droog, maar dat gaat snel veranderen. Er ontstaan buien die nog voor de middag het hele land inpalmen. En het gaat opnieuw om pittige buien met kans op onweer, hagel, windstoten bij 13 graden. Morgen van hetzelfde laken een pak. De dag start overwegend droog met wat zon. En dan komen de buien opzetten bij opnieuw kil voorjaarsweer tot amper 12 graden. In het weekend vermindert de buienactiviteit. Vooral op zondag is het vaak droog.
4: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
5: De nostalgie, Amazing 1000.
6: Nummer 107.
0: Allee zeg, vrouwtje van het nieuws had nog nooit gesloot. Ik kan er niet van over eigenlijk. Je was wel goed aan het volgen voor een eerste keer.
1: Dat kan ik wel goed volgen.
0: Maar goed, meer party dan voor jou? Dan is dit toch ideaal, hè?
1: Komt al meer in de buurt, ja.
0: Heel Vlaanderen doet van na na na na na. Opus, Life is Life op 107.

0: krijgen een live vertaling van de tekst van Dominique.
1: Leven is leven. Hij moet er alle dagen de lap op heven. La la la la la.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Ideaal moment als je met twee aan het luisteren bent om een duetje te oefenen. Net voor 9 uur, Don't Go Breaking My Heart op 102. En zometeen al... Ik had het jou beloofd. Een tweede keer Bonnie M. dit uur. Het is over een minuut al te doen. De allerlaatste keer Bonnie M. Dus extra luid meezingen op 106.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: krijg je bij aankoop vanaf twee artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
8: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
9: Oh, dat klinkt goed.
8: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
9: Ja, maar dat klinkt nog beter.
7: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
11: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De nostalgie. Amazing 1000. We are music. Nostalgie.
3: Nummer 106.

0: De Human League staat maar met één song in deze prachtige lijst. Logisch dat ze dan meteen zo hoog belanden, want iedereen, echt iedereen heeft dit toch al meegezongen op een of ander feest. Een trouwfeest, communiefeest, deze periode. Een pensekermis, echt welk feest dan ook. Don't You Want Me, altijd een feestmaker op 105.
1: De Nostalgie, Amazing 1000.
0: Goedemorgen daar, het is 9:15. Blij dat je mee aftelt naar de nummer 1. Vanavond bij Sean ontdek je het meest zingbare nummer. Ik ben blij dat mijn grote heldin Beyoncé er ook in staat. Ze was op het Met Gala nog eens verschenen in blinkende diamantjes. Ze zag er prachtig uit. Met haar dochter voor het eerst erbij, Blue Ivy. Helemaal in het wit met een zonnebril op. En die Beyoncé, die fonkelde van trots. In een interview vroeg iemand, what is your greatest work of art? En zij antwoordde, my children. Haar kinderen zijn haar kunst. Oh, Beyoncé toch. Crazy in Love in jouw Amazing 1000.

0: Wat een muzikaal genie was het toch. Prince, al 10 jaar niet meer bij ons. Maar op 103 was Purple Rain. En luisteraar Peter, die is vanochtend gewoon weg al gaan lopen in die regen. Die stuurt een foto als bewijs.
1: Respect.
0: Hallo jongens, het regent pijpenstelen. Maar we trekken ons daar geen hol van aan, Toon Smit.
1: Dat zal wel niet zijn. Het zijn echt alleen maar bangers op deze finale dag van de Amazing 1000. Het is zo leuk. Oh, ik ben aan het genieten.
0: En jij telt af na 9 uur. De nummer 100 komt eraan, hè?
1: Ja, zeker.
0: Heel dichtbij.
1: Heel snel, zo meteen al na 9 uur. Dus daarvoor zeker blijven hangen. Ja, toch wel het laatste grote ankerpuntje van deze lijst voor we naar die finale gaan. Hè.
0: De laatste 100. We zitten aan 102. Het is er ideaal om jouw stem op te warmen, Toon.
1: Ja, dat is goed.
0: Want het is een duetje.
1: Duetje? Ja, ik zou nu zeggen, ik zal Elton doen, jij Kiki, maar we kunnen dat ook omdraaien als je wil.
0: Ah, wel,
1: ja.
0: Dan wil ik Elton zijn.
1: Oké, ik zal Kiki zijn. Het is goed. Gaan we.
0: 1, 2, 3, Kiki.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Ja jongens, we rollen dichter en dichter bij de nummer 1 van deze namiddag. Straks gaan we voorbij de nummer 100. Maar eerst nog op 101 zometeen. Irene Cara en Fame.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Because I Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
2: De tijd van het jaar!
1: Lentetijd is Tuin Sinterklaastijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
3: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
1: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
4: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
5: Dorso. Ergonomisch slapen.
6: Nostalgie. Goedemorgen, het is 2 voor 9. Het nieuws met Fraukje Kaljon. Vrouwtje, moet Europa ingrijpen bij terugroepacties van producten?
7: Wel, Testaankoop wil een centrale Europese aanpak voor terugroepacties van auto's. Aanleiding is een Bano-reportage waaruit blijkt dat er na 10 jaar nog altijd BMW's rondrijden die plots in brand kunnen vliegen. De terugroepacties van BMW verlopen traag en volgens Testaankoop wordt de verantwoordelijkheid nog te vaak gelegd bij consumenten zelf. Ze moeten zo zelf te weten komen of hun auto wel veilig is en zelf een afspraak maken bij de garage. Minister van Consumentenbescherming Beenders wil nu samenzitten met autobouwer BMW. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. De 6 verschillende diensten zullen vanaf 2028 één eenheid worden. Volgens binnenlandminister Kijntijn zal de fusie niet alle problemen in de Brusselse hoofdstad oplossen, maar het is wel een belangrijke stap in de strijd tegen de drugshandel. Kijntijn wil ook andere politiezones fuseren. Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van Staat. Dat schrijft 14 Nieuws. Minister van Staat is de eretitel voor wie zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de politiek. In ons land kregen al meer dan 180 politici de titel. Maar het is al 7 jaar geleden dat dat nog eens gebeurde. Veel gevolgen heeft de titel niet. Wie minister van Staat wordt, kan bijvoorbeeld een staatsbegrafenis krijgen met een militair eerbetoon. En in China heeft de Chinese president Xi Jinping de Amerikaanse president Trump ontvangen. Dat is al van 2017 geleden. Trump en Xi Jinping hebben gepraat over de oorlog in het Midden-Oosten en de handelstarieven die ze elkaar opleggen. Ze willen de relatie tussen de twee landen verbeteren. Het gesprek verliep goed, maar Xi Jinping sluit een conflict met de VS niet uit als de gesprekken rond Taiwan fout lopen. Want Taiwan wil onafhankelijk worden, China wil dat niet.
8: Nostalgie weer.
7: Erg regenachtig vandaag, lokaal kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen droger met meer opklaringen en maximaal tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden. Het weekend blijft zowat hetzelfde wisselvallig weer. Opnieuw tot 13 graden dan. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.de. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
9: Toon Smet.
8: Nummer 101.

0: goed gemutst liever uit bed te springen. Irene Cara en Fame.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: Een hele goede morgen. 9:04 op deze donderdag 14 mei. Onze lieve heren Hemelvaart. Een officiële feestdag. En dus voor heel veel mensen ook een lang weekend. En geen betere manier om zalig te ontwaken in dat lange weekend dan met de finale dag van onze Amazing 1000. Nu, als je dacht, ik ga je nog even in alle rust met het geluid van yoga-klankschalen en fluitende vogeltjes wakker worden. Verkeerd gedacht dan hoor. Je wordt hier meteen met volle energie, met allerlei knallers van platen, je vrije dag ingezwierd. Want amai met een frak, het is nogal een lijst hoor. Zeker vandaag op die laatste dag alleen maar de allergrootste meezingers speciaal door jou gekozen. Want ja, het is dan ook de meest meezingbare lijst ooit ter wereld, zou ik zeggen. Het is al zo'n groot meezingfeest geweest de voorbije anderhalve week. Dus ik ben bijzonder blij dat ik er vandaag ook een stukje van mag meemaken. En dan nog om een bijzonder moment in te luiden. Want we zijn aanbeland aan de top 100. De 100 grootste meezingkleppers ooit gemaakt. Ik zeg het al maar even. Nostalgie is niet verantwoordelijk voor eventuele stembandschade. Wel voor die grote smile op je gezicht terwijl jij straks aan je feestelijk ontbijt begint. En die smile die zal nu ook niet mankeren. Stel dat je nu nog lekker aan het ontwaken bent naast de persoon die je graag ziet. Dan lijkt dit me toch het perfecte moment voor een kleine kuskusdans. En de rest vul jezelf maar in. Met op nummer 100 Los Lobos en La Bamba.

Nadine uit Huust-Wezen laat weten... Olé! Van al die Spaanse muziek word ik extreem vrolijk. Wel moeilijk om mee te zingen, maar we doen ons best. Hey, fonetisch meezingen mag ook hoor, Nadine. Jordi Bernal, op 99 hadden we met Que Si, Que No. Eén plekje hoger vinden we de wondermooie stem van Stevie Nicks. Fleetwood Mac op 98 met Go Your Own Way.

0: kwart over negen op deze hemelvaartdag met Fleetwood Mac. Go Your Own Way.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Pat Crimson represent. Toe Fabiola komt er straks aan met deze Lift You Up. Op 94 mag je die verwachten, maar eerst zometeen deze knaller. Een van de vele noteringen van Michael Jackson. En het is lang nog niet de laatste keer dat we hem tegenkomen. Thriller krijg je zometeen op nummer 97.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
5: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
4: De Nieuwe Beer. Berensterk. In jouw kledingmerk.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Ook open op zondagnamiddag.
8: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Nekkerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
9: De Nostalgie Amazing 1000. We all use it. Nostalgie 97.

0: Nostalgie. Amazing.
1: De meest amazingbare lijst.
0: Nostalgie. 96.

Fabienne de Laat uit Erpenmeren stuurt via de app. Ik was mega fan van Soul Sister in de jaren 90. Ik heb ze zo'n 20 keer live gezien, denk ik. Ah, heerlijk om te horen, Fabienne. Altijd leuk ook om België in deze lijst tegen te komen op 96. Soul Sister and the Way to Your Heart. Straks ook nog Belgische Eurodance op zijn best van Two Fabiola. Eerst een plaat die qua thema misschien wat vreemd staat in deze lijst. Het is een protestlied over Bloody Sunday. 30 januari 1972, toen vielen er heel wat doden bij een protest in Noord-Ierland.

Want ja, dat was een dag waar ik en velen ooit op school overleerden met één bepaald lied daarbij. U2 natuurlijk. En Sunday Bloody Sunday. Het is niet bepaald een vrolijk lied, maar wel zo'n iconische melodie die zo hard valt mee te schreeuwen. Het is toch ook wel een plekje verdiend in deze Amazing 1000. U2 op nummer 95.

0: Pietro Fabiola in de Amazing 1000.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Wat krijg je als twee iconische artiesten de handen in elkaar slaan? Dan krijg je een iconische song om luidkeels mee te kwelen. George Michael en Queen komen we straks tegen in de lijst. Samen met deze geweldige schijf, Somebody to Love op nummer 90. Eerst mag je je klaarmaken voor The Lift. Opgelet voor meubels die in de weg staan of hazen die je zou kunnen omstoten. Want gooi je partner zo meteen maar even Dirty Dancing gewijs de lucht in. Met Bill Medley en Jennifer Warnes op 93. The Time of My Life komt eraan zo meteen.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Amazing 1000. Nostalgie.
9: Nummer 93. Ja.

Een van de allergrootste hits ooit uit de 80's kunnen we wel stellen, denk ik. Eurythmics en Sweet Dreams. Daarmee is het 9:45 ondertussen. Heerlijk toch hoeveel dansbare schijven we tegenkomen. En we gaan nog veel meer kunnen dansen. Zoals nu, dit nummer hier. Daar kan ik me herinneren dat ik ooit eens op een feestje echt heel extatisch op heb zitten dansen. Alles zat goed. Fijne mensen, goede sfeer, goede muziek. Ja, dit nummer voelt gewoon zo euforisch aan alsof je de wereld aan kan. The Pointer Sisters op 91. I'm so excited.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
3: Perfect om die stem op schor te schreeuwen. Brian Adams komt er straks aan op 86 met Run To You. Eerst staat deze klaar. Meteen na 10 uur Pink Floyd op 89. Another Brick in the Wall komt eraan zometeen.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
9: Oh my god, mama, dank u!
10: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
11: JBC! Voorwaarden op jbc.be.
12: Ment bestaat 15 jaar.
13: Happy birthday!
12: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 55. Nu ook bij Proximus.
14: Kom, laat je inspireren.
15: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
14: Kom, laat je inspireren.
15: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
14: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
15: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.
16: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
3: Goedemorgen, het is 9:55. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Fraukje, moet Europa ingrijpen bij terugroepacties?
17: Wel, Testaankoop wil een centrale Europese aanpak voor terugroepacties van auto's. Aanleiding is een panoreportage waaruit blijkt dat er na 10 jaar nog altijd BMW's rondrijden die plots in brand kunnen vliegen. De terugroepacties van BMW verlopen traag en volgens Testaankoop wordt de verantwoordelijkheid nog te vaak gelegd bij consumenten zelf. Ze moeten zo zelf te weten komen of hun auto wel veilig is en zelf een afspraak maken bij de garage. Minister van Consumentenbescherming Beenders wil nu samenzitten met autobouwer BMW. De quarantaine op het cruiseschip in Bordeaux wordt deels opgeheven, dat melden de Franse autoriteiten. Op het schip is een buikgriepvirus uitgebroken, niemand is ernstig ziek, maar passagiers die symptomen hebben moeten in hun kajuit blijven. Alle andere passagiers mogen wel nog vrij rondlopen. Op het schip is ook 1 man overleden, maar dat is niet gelinkt aan de buikgriep. Hij stierf aan de gevolgen van een hartstilstand. En opnieuw grote Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Het Russische leger zou meer dan 600 drones en 50 raketten hebben afgevuurd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Bijna 50 aanvallen konden niet gestopt worden. Daarbij zijn 1 dode en 16 gewonden gevallen. Ook verschillende gebouwen raakten beschadigd. Volgens de Oekraïnse president Zelensky vuurde Rusland gisteren ook al minstens 800 drones af. Bij die aanvallen kwamen 6 mensen om het leven.
18: Nostalgie weer.
17: Erg regenachtig, lokaal kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen droger met meer opklaringen en maximaal tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden. Het weekend blijft zowat hetzelfde wisselvallig weer tot opnieuw 13 graden dan. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
18: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
19: Tom Smet.
18: We are music. Yeah. Nostalgie. 88.

0: Pharrell Williams en Happy in de Amazing 1000.
1: De nostalgie, Amazing 1000.
0: En wat loopt die lekker in deze prachtige lijst? We komen ook steeds dichter bij de grote finale. Hè. Die laat Sean deze namiddag op je los. Met dan iets voor 5 uur, de grote nummer 1. Stemmen daarvoor kan nog steeds via onze nostalgie-app. Enfin, stemmen is eigenlijk niet het juiste woord. Het is eerder swipen. Wie ooit al eens een dating-app gebruikt heeft, die kent het concept. Gewoon alle songs uit de top 10 naar links of rechts swipen. En op basis van jouw swipegedrag rolt er straks dan een definitieve top 10 uit. Zo simpel is het. Dus ja, swipen maar hè, in onze nostalgie-app. Maar goed, voor nu zijn we aanbeland bij nummer 86. Daar vinden we een nummer dat ik altijd zal blijven associëren met de reeks Het Eiland. Want er is slechts één artiest die Michel Dretz op de dansvloer krijgt. En dat is de one and only Bryan Adams. Echt die luchtgitaarsolo-scène uit de reeks blijft zo legendarisch. Bijna even legendarisch als de song zelf. Op 86, Bryan Adams en Run To You.

0: Als het feestje zo al even bezig is en deze begint te spelen in de latere uurtjes, ja, dan weet je dat de stembanden de volgende dag echt wel pijn gaan doen. Stem helemaal schor geschreven met deze in de Amazing 1000. Toto en Africa op nummer 85 in de lijst. Straks zet ik de lijst heel even op pauze. Maar dat heeft een goede reden, want zoals elke dag rond 10:30... ga ik straks ook een Vlaamse ondernemer in de spotlight zetten. Vandaag trekken we daarvoor naar het C'tje. Dat is voor zometeen.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. Do you
0: believe? Maar natuurlijk nog zoveel meer goede meezingers. Cher staat klaar straks op 82 met deze Believe. En we doen het ook nog eens in het Nederlands met Rob de Nijs. Zometeen op 84 met Bangerhart.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Bokkie de Rapper, die is nog steeds bij ons. En je hebt ook wel een vreemde gewoonte, hè? Als je naar het frituur gaat.
4: Mensen kijken raar als ik zeg dat ik extra vleesjes bestel. Mm-hmm. Twee om op te eten. En dan pak ik nog een curryworst of een boulet extra voor in de frigo te zetten. En dan eet ik die nog koud op.
3: Wat?
4: Maar jullie weten het niet, jullie hebben het nog nooit
3: een
4: geprobeerd.
3: Een koud vleesje?
4: Een koud vleesje voor later op de avond.
2: Luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Mannekes,
9: vader,
8: hier is brother Bobby.
9: Halleluja, brothers en sisters.
10: Halleluja, brother Bobby.
9: Vandaag is het weer zover.
11: Hemelvaartsdag.
10: Halleluja.
9: En wat is het vandaag nog?
11: Hemelse korting.
8: Welke hemelse korting, brother Bobby?
9: Nee tegen BTW, brother vader.
10: Halleluja, brother Bobby.
12: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
13: Go Yellow!
14: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Dus ook voor klanten.
14: Yep. Go for info naar telenet.be.
16: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer vervent of nu en dan. En met of zonder knooppunten. Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
17: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
18: De tijd van het jaar.
17: Lentetijd is Tuin Sinterklaastijd. Kom langs in Edegem tijdens de Oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
19: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
17: De Oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
1: De Nostalgie Amazing 1000. We
2: are music. Nostalgie 85.

0: Ideaal voor een zonnige roadtrip. Al zal dat misschien niet vandaag aan de orde zijn. Met dit herfstige weer, mogen we toch zeggen, hè, in mei. Maar wel een wanne schijf wel deze Steppenwolf. Op nummer 83, Born to be Wild.
1: De nostalgie, Mezing 1000.
0: Straks nog zoveel meer geweldige meezingers. Blondie en Denis komt er bijvoorbeeld alvast aan. Maar eerst maken we zoals iedere dag even tijd om een ondernemer in de spotlight te zetten. Vandaag trekken we daarvoor naar Oostende voor een plezant fietstochtje. En om de perfecte fiets daarvoor te vinden, moeten we bij Gino Bike zijn. Goedemiddag, Tom van der Hoegt.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Dag Tom. Of goedemorgen is het nog eigenlijk, ja, 10:30. Dan zeggen we nog goedemorgen. Dag Tom, jij bent al meer dan 20 jaar uitbater van Gino Bikes. Je bent ooit begonnen als fiets- en go-kartverhuur. En gaandeweg heb je toch de focus helemaal omgeslagen naar fietsverkoop. Waarom precies die keuze?
2: Goh, dat is eigenlijk geen bewuste keuze geworden. Of geweest. Wij zijn inderdaad gestart als verhuurpunt. Uh-huh. En elk jaar verkopen wij als verhuurder onze seizoensfietsen. En daar heb ik de smaak te pakken gekregen van het verkopen. En geleidelijk aan zijn wij verder erin gerold. Hebben wij een pand gekocht. Hebben wij geleidelijk aan een winkel gekocht. Gebouwd in dat pand. En dat is gegroeid en gegroeid. En op dit moment zijn we een zak met 6 medewerkers.
0: Oké. Okay.
2: En ja, dat is een beetje ontploft, zullen we zeggen.
0: Ja, fantastisch. Klinkt als een mooie evolutie. Tom, ik heb me laten vertellen dat jullie een beetje visionair waren wat betreft sommige fietstrends. Bijvoorbeeld de bakfiets, nu niet weg te slaan uit het straatbeeld. Jullie hadden er blijkbaar al lang voordat dat populair was, hè?
2: Ja, klopt. Ook dat weer. Een 20-tal jaar geleden. We waren juist begonnen eigenlijk met onze fietsenwinkel. Nee, we hadden zelfs onze... Jawel, juist begint aan onze fietsenwinkel, excuseer. Mm-hmm. En we waren op de beurs om nieuwe fietsen te bekijken. En een van de vertegenwoordigers zei, iets raar dat ze gemaakt hebben. Je moet een keer komen kijken, maar je moet dat zeker niet kopen. En wij zagen een bakfiets en wij dachten van, ja, dat moeten wij hebben. Dat wordt het gewoon.
0: Oké, okay, fantastisch.
2: En wij hebben dat gekocht en wij zijn daarin gerold. En ja, wij zijn sindsdien zijn we daar niet meer van weggeslagen. Wij hebben dan ook kinderen gekregen.
0: Ja.
2: En wij gebruiken het zelf alle dagen, al 20 jaar lang. En ja, wij hebben die trend mee op de kaart gezet.
0: Dat is prachtig.
2: Op een gegeven moment kwamen de mensen zelf van Amsterdam en Keulen tot bij ons om bakfietsen te kopen. Dus,
0: Maar kijk eens aan. Zeg Tom, wat zijn zo tegenwoordig de nieuwste trends in fietsland?
2: Uiteraard zie je heel veel de fatbikes, waar dat er heel veel wordt over gesproken. Mm-hmm. Maar daar doen wij als fietsenwinkel niet aan mee. Omdat dat eerder in de brommerwereld zich situeert.
0: Okay.
2: Of dat dit cliënteel is. Wij zien heel veel bikepacking. Dus mensen die alle dagen hun fiets gebruiken omdat er betere en betere fietsen zijn, die gaan ook pakken in hun vrije tijd. Dus al die mensen van buiten, die gaan ook hun fiets gaan gebruiken in hun vrije tijd. En die willen dan met de fiets op vakantie. En bikepacking kan heel eenvoudig zijn. Wij doen het al meer dan 13 jaar met de kinderen. Tripjes van 25 kilometer tot 1000 kilometer. Bagage mee, hotelletjes slapen, tenten slapen. Alles is goed als je de fiets maar gebruikt om op vakantie te gaan.
0: Dat is prachtig. En zeker op deze druilerige, herfstige dag in mei kunnen we daar toch een beetje naar vooruit blikken, denk ik. Een prachtige zomer met een leuke fietsvakantie, waarom niet? En voor alles wat met fietsen te maken heeft, kan je dus terecht bij Gino Bikes in Oostende. Tom, dikke merci voor de babbel. Nog heel veel succes met Gino Bikes en geniet ook nog van de Mezing 1000 hier bij Nostalgie.
2: Gaan we doen.
0: Salut, bye bye.
2: Tot later.
3: Waarom lokaal winkel hier?
4: Omdat vers van hier altijd beter smaakt dan diepvries van daar.
3: Oh, daarom.
4: Waarom winkel hier jij? Koop lokaal tijdens de Winkel Hierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.
5: De Nostalgie Mezing 1000. Nummer 82.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Ja, dit gaat even knallen straks hoor. De Venga Boys, boom, boom, boom, boom. Mag je straks verwachten op nummer 77 eerst nog een echte rockknaller. Kings of Leon. En het geweldige Sex on Fire staat klaar zometeen op nummer 81.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, Marieke wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
7: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging 25%.

0: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
1: Zonder om te missen.
0: Een Brusselse derby die de hemel doet taveren. Union Anderlecht, op hemelvaartsdag. Om 14:40, live op Play.
1: Amen.
2: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverwerkmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
3: Verwerkmoes brengt leven in je interieur.
4: De Nostalgie Meezing 1000.
5: We are music, Nostalgie
4: 81.

Kings of Leon op 81 met Sex on Fire. Het lijkt dit jaar allemaal wat geruislozer te passeren. Maar jawel, we zitten midden in de week van het Eurovisie Songfestival. Het is een veel besproken editie omwille van die omstreden deelname van Israël. 5 landen besloten daardoor zelfs om niet mee te doen dit jaar. Waaronder Nederland, Spanje en toch ook wel Songfestivalland Ierland. België doet wel mee. Afgelopen dinsdag trad onze Escila aan in de eerste halve finale. En toch wel tegen de verwachtingen van de bookmakers in kon ze doorstoten naar de finale van nu zaterdag. Benieuwd hoe ze het er dan vanaf zal brengen. Ja, ik ben zelf best wel een grote fan van het Songfestival. Maar ik vind het zo jammer dat het festival dan toch dit jaar is uitgegroeid tot zo'n beladen politiek schouwtoneel. En het doet ons misschien allemaal wel nostalgisch terugdenken aan de tijd waarin België wel nog gewoon kon winnen. Het gebeurde slechts 1 keer in 1986 door niemand minder dan Sandra Kim. En die staat nu ook gewoon in de Amazing 1000 op nummer 80 met

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

De koning van het Nederlandse levenslied. André Hazes op 79. Zij geloofde bij. Prachtig is dat toch, hè? Eén plekje hoger, een lied waarvan ik niet wist dat het een cover was. Het origineel komt uit 1963 van Randy and the Rainbows. Toen was het Denise. Maar wij kennen het toch vooral van de versie van Blondie. En die maakte er natuurlijk Denis van. Op 78 in de Amazing 1000.

0: Arno Puik laat weten via de app. Yes, de Venga Boys. Ik ga ze eindelijk volgende maand live zien in Nederland. Heel veel plezier daarmee, Arno. De Venga Boys dus in de Amazing 1000 met de boom, boom, boom, boom.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
2: Geef me een kus.
0: Straks van links naar rechts wiegen met z'n allen. Op 73 komen ze eraan. Noordkaap en Ik hou van u. Eerst nog iets helemaal anders. Disco vibes. Dat is meteen voor zo meteen liever na 11 uur. Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel op 76 komt eraan.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
7: Ja!
8: Maar ja.
6: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
9: Oh ja. Maar ja.
6: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop.
7: Oh ja. Maar ja.
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Goedemorgen, het is 2 voor 11. Het nieuws met Frauke Kaljon. Frauke, je kan je in verschillende badplaatsen wagen aan een frisse duik.
3: Ja, vanaf vandaag staan er in 6 kustgemeentes elk weekend redders. Onder meer in Oostende, Nieuwpoort en Blankenbergen. Ondanks dat het nogal somber weer is, zijn er altijd wel mensen die graag het water ingaan, zegt de kustreddingsdienst. Opgelet, het zeewater is wel heel koud nog. Dus als je toch graag wil zwemmen, spring je best niet in één keer het water in. Vanaf de zomervakantie gaan dan alle posten elke dag open. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Een man ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij mocht intussen wel weer naar huis. Alle dieren van de boerderij stonden tijdens de brand in een wei en konden veilig naar een andere locatie gebracht worden. De brandweer heeft een hele nacht nog geblust. Volgens de stad was er geen asbest aanwezig. En de Verenigde Staten gaan dan toch geen 4000 soldaten inzetten in Europa. Dat besliste het Amerikaanse leger. Normaal zouden de soldaten voor een missie van 9 maanden naar Polen gaan. Op dit moment zijn er ongeveer al zo'n 10.000 Amerikaanse militairen in het land. Eerder besliste de Verenigde Staten ook om zo'n 5.000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de oorlog in Iran.
4: Nostalgie weer.
3: Erg regenachtig, lokaal kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het wel in het westen droger met meer opklaringen en maximaal tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden. En het weekend blijft zowat hetzelfde wisselvallig weer tot 13 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Meezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. De Nostalgie Meezing 1000.
5: Toon Smet.
4: Zesenzeventig.

0: Madonna en Like a Virgin op 75.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: 7 over 11. Een hele goede morgen als jij het vandaag wat rustiger aandoet. Groot gelijk dan. Het is feestdag voor iets. En wat die vrije dag dan nog zoveel leuker maakt, is de Amazing 1000 natuurlijk. We komen nu echt wel dichter en dichter in de buurt bij die nummer 1. Die ontdek je deze namiddag, net voor 5 uur bij Chandon't. Maar voor het zover is, kan jij nog altijd tot het allerlaatste moment meebepalen wie op nummer 1 staat straks. Dat doe je in onze Nostalgie-app. Daar kan je de top 10 nog samenstellen door die platen tindergewijs naar links of naar rechts te swipen. En op basis van jouw swipe-gedrag rolt er dan straks een definitieve top 10 uit. Heel spannend is dat. Dat is dus voor straks. Voor nu ben ik wel eens benieuwd wat jouw plannen zijn op deze feestdag en in de rest van jouw verlengd weekend. Laat het eens weten via de Nostalgie-app. Hou je het lekker rustig vandaag of heb je nog zotte plannen? Stuur maar door via de app. Dan gaan wij ondertussen verder met de lijst. Met op 74 een klassieker van formaat. Daar vinden we The Rolling Stones en Angie.

0: Een dikke smakkerd van Noordkaap op 73. Ik hou van u. Stijn Scherz uit Oostkamp die stuurt via de app. Leuk aardbeien plukken met Amazing 1000. Maar wat een topactiviteit. Wel geen geweldig weer daarvoor, denk ik dan. Maar kijk, aardbeienplukkers die kunnen waarschijnlijk wel tegen een stootje. Veel succes daar nog, Stijn. En wat zijn jouw plannen nog in dit lang weekend? En waar luister je naar de Amazing 1000? Laat dat gerust nog even weten via de Nostalgie-app.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: De Boss komt eraan, straks op 69 met deze Born in the USA. Maar deze gaat zo meteen ook even deugd doen, hoor. ABBA staat helemaal klaar voor jou. Een van hun vele noteringen op 72 zometeen met Waterloo.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Profel. Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Mannekes,
5: vader,
4: hier is brother Bobby.
5: Halleluja, brothers en sisters.
6: Halleluja, brother Bobby.
5: Vandaag is het weer zover.
7: Hemelvaartsdag.
6: Halleluja.
5: En wat is het vandaag nog?
7: Hemelse korting.
4: Welke hemelse korting, brother Bobby?
5: Nee tegen BTW, brother vader.
6: Halleluja, brother Bobby.
8: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Ja, nog 1 meter. Oh.
10: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
12: De Nostalgie Amazing 1000.
13: Nummer 72.

0: Ja, wat een dadde. Stem helemaal kapot geschreven met deze van AC/DC. Op nummer 71. Thunderstruck.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: Het is 11:03 op deze Onze Lieve Hemelvaartsdag. Met daarmee ook een lang weekend. En ik heb heel wat berichtjes binnengekregen van mensen die hun plannen delen. Nancy Theus uit Ekeren die stuurt: ik ben op weg naar huis van een weekje Nieuwpoort. Onderweg luisteren en mezingen met Amazing 1000. Heel fijn is dat, Nancy. Geniet er nog van. Nog een Nancy. Nancy Marshall die laat weten: ik ben aan het supporter, of ik ga nog supporter liever, voor Le Pédaleur de Fille tijdens de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Ja, dat is juist, dat is volop aan de gang dit weekend. Veel succes aan iedereen die meedoet of die gaat supporteren, want dat blijft toch een prachtig initiatief. Hè? Geert Simoen die laat nog weten: ik ga dit weekend naar een grote tuinbeurs in Torhout. En dan is er tenslotte nog Lore Heijman uit Sint-Niklaas die stuurt: ik was vergeten dat alle winkels dicht zijn op een feestdag. Gelukkig wel nog een winkel gevonden die open is, want straks bezoek van mijn maat Sven om, zoals ze hier zeggen, pinten te komen blazen. Ik vermoed dat dat Waaslandse slang is. Ik ben daar niet zo heel hard in thuis. Prachtig wel. Veel plezier daar alleszins, Lore en Sven. En hou het daar beschaafd, hè. En als ik al die fijne berichtjes hier lees, dan denk ik dat Wiltura verdorie gelijk heeft. Op nummer 70. Mooi. Het leven is mooi.

0: en maar blijven gaan. Bruce Springsteen en het legendarische Born in the USA. Op nummer 69 in de Amazing 1000.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. Take my tears and
0: that's not really. Oh. Straks komt deze Soft Cell eraan. Tainted Love op 64. Eerst is nog aan ons Britney. Op 68 staat klaar, zometeen.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go yellow!
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Go
2: yellow! Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Mint bestaat 15 jaar.
9: Happy birthday!
8: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mint. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mint 5-5. Nu ook bij Proximus.
10: De volgende patiënt alstublieft.
11: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
12: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè?
13: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
12: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
13: Oké. Okay.
10: Ja, maar we willen slim kiezen.
13: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
10: Ah ja?
12: Waarom?
13: Ah, maar kreeg ruimte op.
10: Opruimen?
13: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
14: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
15: De Nostalgie Amazing 1000. We are music.
2: Nostalgie. 68.

Zijn hoogste notering in de Amazing 1000. Billie Jean van Michael Jackson op 67. Zometeen komt Wijlen T. Lau van de Scene eraan met een van de beste Nederlandstalige amazingers ooit, als je het mij vraagt. Eerst tijd voor wat power. Als je toch nog een beetje moeite had met opstaan vanmorgen, deze feestdag, misschien heb je het wel lekker rustig aangedaan. Dat mag ook op een vrijdag en in een lang weekend. Maar dan is het misschien nu wel even tijd om de middag, de donderdagmiddag van die feestdag echt wel in te luiden. En met deze powerplaat moet dat absoluut lukken. Deze gaan we zo hard meeknallen. Bon Jovi op 66, Living on a Prayer.

Kim van Reuzel uit Turnhout laat weten. Feestje, ik loop hier met de muziekbox in de hand te poetsen. Ah, geweldig Kim, geniet er nog van. En succes met dat poetsen, lijkt me niet zo simpel met de muziekbox in de hand. Maar sfeer is al het sowieso al zijn. Zeker met deze van de Scene op 65 blauw. Ja, die nummer 1 begint nu echt wel dichterbij te komen. Nog zo'n 5 uur en je ontdekt hem. Maar eerst staat Marcia hier nog te popelen om rustig verder af te tellen samen met jou. Van mij krijg je nog Softcell op 64. Tainted Love.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Hoog bezoek op 63 zometeen. De Beatles onderweg.
2: Hey Jude.
1: Komt eraan meteen na het middagnieuws.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
4: Een exotische fruitsla, want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Krevel.
8: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
7: Relax.
9: Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
7: Relax.
9: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
11: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
12: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
13: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
12: Ook open op zondagnamiddag.
14: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
15: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
14: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
16: Kom, laat je inspireren.
17: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
16: Kom, laat je inspireren.
17: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
16: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
17: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
18: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:12. Nieuws krijg je van Frauke Caljon. En er was een grote brand in Oost-Vlaanderen, Frauke. Wat is daar gebeurd?
19: Ja, in Dendermonde, want daar is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Een man ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij mocht intussen wel weer naar huis. Alle dieren van de boerderij stonden tijdens de brand in een wei en konden veilig naar een andere locatie gebracht worden. De brandweer heeft een hele nacht nog geblust. Volgens de stad was er geen asbest aanwezig. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit in het zuiden van Libanon. Ook de Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gereageerd met bombardementen. Nochtans loopt er een staakt het vuren. Ook vandaag en morgen zijn er in Washington rechtstreekse onderhandelingen tussen vertegenwoordigers uit Libanon en Israël. Beide landen zijn na tientallen jaren weer met elkaar beginnen praten, maar voorlopig levert dat niet veel op. En duizenden mensen fietsen dit verlengd hemelvaartweekend 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. De deelnemers vertrokken vanmorgen om 6:30 op de Grote Markt van Mechelen. Ze fietsen elke dag naar een andere gemeente in een andere provincie. Vorig jaar haalden ze een recordbedrag van meer dan 7 miljoen euro op. De opbrengst gaat naar kankeronderzoek, waarbij de levenskwaliteit en overlevingskansen van mensen met kanker centraal staat.
0: Nostalgie weer.
19: Erg regenachtig met lokaal kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen wel droger met meer opklaringen en maximaal tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden. Het weekend blijft zowat hetzelfde wisselvallig weer tot opnieuw 13 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
1: Marcia Buerodi. We are music.
0: 63.

0: Op 62 de stoere Joan Jett in de grote finale dag van deze heerlijke lijst.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: Echt waar. Met de Amazing 1000 sta je gewoon met extra veel plezier in je verlengd weekend, toch? Of toch op het werk, dat kan absoluut ook. Zoals Luce de Wachter bijvoorbeeld. Die nog een beetje volume aan het bijgeven is in Bloemencenter De Tuimelaar, lees ik in de nostalgie-app. Welkom in de club, Luce. We vliegen samen naar jouw nummer 1 in deze Amazing 1000. Dit wordt, ik beloof het jou, de rit van je leven. Zometeen met een van de populairste dansjes uit de jaren 90. Ook jij kan het. Maar nu eerst een meezinger die onder andere Elodie Kroes uit Lint nog ergens op cd heeft liggen thuis. Kort maar krachtig, de Samson Rock op 61.

0: baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena.
1: En schudden met de heupen.
0: Macarena.
1: En draaien Macarena, check.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Oh, deze. Jazeker, we gaan een saxofoon-solootje meefluiten met George Michael straks. Careless Whisper doet ook lekker mee, hoor. Op 59. En Beats van Technotronic. Make My Day, Pump Up The Jam komt er ook door op 55.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god!
7: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
8: JBC! Voorwaarden op jbc.be.
9: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
10: Laat het los, laat het gaan.
9: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
13: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
14: Open op Hemelvaart.
13: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
15: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
17: Een dag

0: Rick Astley. Nooit de man van grote glitter en glamour geweest. Heerlijk bescheiden, die gast. Voetjes op de grond. Hij vond het ook niet direct nodig of zo om duur en chic gestyled te worden voor zijn clipshoot. Zat gewoon een sportzak mee tijdens de opnames. Met daarin een paar toffe hemden en broeken van thuis. En ook een paar schoenen waar al serieus wat slijtage op zat. Maar waar hij zich gewoon goed in voelde op het einde van de rit. En dat is toch wat telt zeker in het leven. Je goed voelen. En dat komt helemaal in orde. Met al die toppers in jouw Amazing 1000 hier bij Nostalgie. We zijn bij 57 ondertussen en die is lekker live. The Kinks. De Lola.
1: Met her in a club, gonna know so cold. Where we drink champagne, it is just that cherry cola. She walked up to me and she asked me to dance.

0: We zitten toevallig ook weer vol in die jaarlijkse Songfestivalgekte deze week. En dit is hoe het begin jaren 70 nog klonk voor ons land, toen het hele feest in Dublin doorging. Nicole en Hugo en hun goeiemorgen, morgen, maar dan op de middaguren. Groter ga je de Smiles niet tegenkomen in deze lijst, denk ik. En dan een plekje hoger in jouw Amazing 1000 wordt het moeilijk stilzitten, hoor. Ik voel het ook al kriebelen in mijn benen. Hier is Technotronic.
1: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Ik zie twee zwarte fedora-hoeden en Ditto-zonnebrillen. Je komt ze tegen op 54 zometeen. De Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love. En nog hoger in de Amazing 1000. 90s beats van Hathaway. What is love? Dat is jouw nummer 50 straks.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, maar ik wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
6: En hier uw linkeroor.
5: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
6: Wat blief?
5: Zie je het wel.
6: Oh, amai, dat is ampetant.
5: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
6: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
5: Wat?
6: Aan halve prijs.
5: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
6: Wat blief?
5: Bij Hans.
6: Ja, ja, het kan anders.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverwerkmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
12: Verwerkmoes brengt leven in je interieur.
13: In nomine Patris et Filii Spiritus Croci.
14: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
13: Zonder om te missen.
14: Een Brusselse derby die de hemel doet taveren. Union Anderlecht. Op Hemelvaartsdag. Om 20:20 live.

0: Yeah. Ivan de Koster is een gelukkig man, lees ik in de app.
1: Nostalgie Amazing 1000.
0: En Careless Whisper en Wake Me Up Before You Go Go meekrijgen. Twee keer George Michael op korte tijd. Meer moet dat bij Ivan niet zijn om zijn cappuccino nog beter te laten smaken vandaag. School, hè, Ivan. Het gaat er alleen maar beter op worden eigenlijk. De finale dag zijn we vandaag. We zitten bij de grote kleppers in jouw Amazing 1000. Dus krijg jij nog voor 1 uur de soundtrack bij een iconische filmscène uit de jaren 90. Eentje waarin er serieus geknoeid wordt met pottenbakkersklei. Ja, maar alles voor de romantiek zeker. Hè. Komt eraan aan Village People hier. Ja, en dit is pure feesten. Plooi ze gerust mee in een YMCA, die armen van jou. 52. Young.

0: 1 in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Hoe zit het? Lusten we een klets golden earring bij de lunch zometeen? Kan het regelen voor jou, hè? Deze Radar Love komt eraan op 49 in de Amazing 1000.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
8: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
9: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
0: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
10: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
11: De tijd van het jaar.
10: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
12: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
10: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
13: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
14: Bodembedekker voor tuin en dier. Stro van Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
1: Nostalgie. Het is al 2-1. Nieuws met Simon van Elslander. De eerste gesprekken tussen de VS en China zijn afgelopen, Simon.
15: De Amerikaanse president Trump en de Chinese ambtgenoot Xi Jinping zijn het erover eens dat de straat van Hormuz ten alle tijden open moet blijven voor energietransport. De zeestraat is van cruciaal belang voor de wereldwijde olie- en gasvoorziening. Ze zijn het ook erover eens geraakt dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. Ook de economische samenwerking kwam ter sprake. China zou geïnteresseerd zijn om de Amerikaanse olie aan te kopen. Over Taiwan werd voorlopig nog niet gesproken. Een 100-tal actievoerders hebben deze nacht geprotesteerd aan het hoofdkantoor van Les Engagés in Brussel. Ze protesteren tegen een wetsontwerp dat het mogelijk maakt om woningen binnen te vallen om mensen in onwettig verblijf bestuurlijk aan te houden en uit te zetten. Volgens de actievoerders zorgt de wet voor een sfeer van angst en criminalisering. Les Engagés verdedigt het plan en benadrukt dat woonsbetreding enkel kan na toestemming van een onderzoeksrechter. De actievoerders zijn intussen wel al vertrokken. En een schoolreis in het Noorse dorpje Brandbu is geëindigd in een sensationele archeologische vondst. De zesjarige Hendrik merkte tijdens een wandeling op dat iets vreemd uit de grond stak. Toen hij het opraapte, bleek het een oud, roestig, maar goed bewaard zwaard te zijn. Archeologen hebben de vondst onderzocht en schatten dat het wapen 1300 jaar oud is. Dat betekent dat het zwaard van net voor de vikingtijd dateert. Het zwaard is intussen overgebracht naar het Cultuurhistorisch Museum in Oslo.
16: Nostalgie weer.
15: Het is nog altijd regenachtig. Straks wel opklaringen vanaf de kust bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 13 graden. Het weekend blijft wisselvallig met temperaturen tot 13 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
17: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
18: We are...
19: Music.
18: We are...
19: Nostalgie.
18: De Nostalgie Amazing 1000.
20: Marcia Buarodi.
21: Veertig.

in een zeer boze bui geschreven, deze meezinger. Hoe zou je zelf zijn als je niet binnen mag in de hotste discotheek ter wereld? Dan besloot hij Nile Rodgers maar om te fantaseren over het feestje dat hij had kunnen vieren daar bij Studio 54 in New York. Le Freak, c'est chic op 48 in de Mezing 1000 hier bij Nostalgie. Jij bent net op tijd als je net komt ingetuned. Voor een song die altijd wel lichte risico's met zich meebrengt. Ja, het gebeurt vaak op feesten allerhande. Ik noem de voornaamste twee risico's waar je mee te maken kan krijgen. Nummer 1. Een vlek rode wijn op je gloednieuwe feesttenue. Meestal door omvallende glazen uit enthousiasme. Of ja, de witte servet van je tante Sonja in je gezicht gekletst krijgen. Het hoort er allemaal bij je nummer 47. Maar altijd wel ambiance. Deze Les Lacs de Connemara, Michel Sardou. Hier bij Nostalgie.

0: ik kon hem maar helemaal buiten adem zo.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Hopla, daar is AHA op 46 zometeen. En ik hoop dat jij ook klaar bent voor een heerlijke portie Bee Gees. Ja. Staying Alive, dat is 43 straks.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
5: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
7: Dat is een kiwinner.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
9: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
9: Ah, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Mannekes,
13: vader.
12: Hier is brother Bobby.
14: Halleluja, brothers en sisters.
15: Halleluja, brother Bobby.
14: Vandaag is het weer zover.
16: Hemelvaartsdag.
15: Halleluja.
14: En wat is het vandaag nog?
16: Hemelse korting.
12: Welke hemelse korting, brother Bobby?
14: Nee tegen BTW, brother vader.
15: Halleluja, brother Bobby.
17: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
18: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
19: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
18: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
20: Kom, laat je inspireren.
21: Van der Meer in Veurne op 3 kilometer van de zee heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
20: Kom, laat je inspireren.
21: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
20: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
21: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
22: De Nostalgie Amazing 1000.
23: Nostalgie 46.

0: loopt mij al in de mond bij het idee alleen. Goedemiddag, Erika.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo. Ik zeg dat nu wel, maar ik vermoed alleszins dat het voor jou gewoon werkendag is of is geweest vandaag, ja. Erika.
1: Ja, klopt.
0: Maar dan wel op een plek waar je echt van de ene heerlijke geur in de andere valt. En er zit ook nog een soort van showcooking aspect bij jullie, Erika, in de bakkerij.
1: Ja, dat klopt zeker. U kan ons ook volgen in ons open atelier. Waar we onze patisserie maken, onze chocolade. En dan ons flaaien en zo. Ja, als brood wordt natuurlijk in de bakkerij van achter gemaakt. Dat kun je helaas niet echt altijd zien. Mm-hmm. Maar voor de rest kun je ons wel zien werken, inderdaad.
0: Amai, als ik in de winkel sta aan het oog om een pistoleken te bestellen,
1: ja.
0: Dan... Oh, amai.
1: Ja, inderdaad.
0: Okay. Leuk, tof. Dat je echt kan zien hoe al dat lekkers ambachtelijk en met liefde wordt bereid. Ik hoor ook dat jullie bekend staan om jullie grote eclairs. Wat maakt jullie eclairs zo speciaal, Erika?
1: Ja, zeker. Natuurlijk ook sowieso handgemaakt en... met echte chocolade. Dus wij doen daar ons chocolade op van boven in plaats van fondantsuiker. De meesten doen daar fondantsuiker op. Ook wel lekker, maar ja, wij staan natuurlijk ook bekend voor artisanaal chocolade. Dus waarom ook geen chocolade op ons eclair?
0: En hoe merk je het verschil dan tussen echte chocolade en chocolade fondant op een eclair?
1: Dus als je bij ons de eclair eet, dan proef je een klein knakje van de chocolade. Mm-hmm. En bij fondantsuiker is dat meer... daar heb je niet echt een knak. Dat is eigenlijk een beetje zachter.
0: Oh, oké. Okay. Oh, maar van dat knakje wil ik wel hebben aan mijn chocolade in de eclair. Dus dat is
1: een ambitieus adres.
0: Ja, absoluut. Fijn. En waarvoor kunnen we voor de rest nog bij jullie terecht? Want er is denk ik ook een tea room aan verbonden, of zie ik het goed?
1: Een tea room ook, ja. Dus je kunt op het gemakje koffie komen drinken, een theetje, iets met frisdrank. En sinds kort zijn we eigenlijk ook gestart met belegde broodjes maken, à la minuut in de winkel.
0: Oh.
1: Dus daar kun je ook komen eten bij ons nu. Ja,
0: voor hoestingsjes en hongers allerhande ben je heel welkom, zie ik bij jullie. Ik weet,
1: zeker.
0: Ik weet waar binnenwandelen als ik eens in de buurt ben. Voor de lekkerste eclairs, onder andere van het land, één adres: Bakkerij Brood en Zoet in Houthalen Helchteren, of de website Erika, dat is broodzoet.com. Toch?
1: Ja, dat klopt. Oh, zeker.
0: Top. Welkom in onze club, Erika. En werk ze nog daar?
1: Jawel.
0: Welkom in de club en werk ze nog daar?
1: Ja.
0: Salutjes, hè.
1: Ja, merci.
2: Waarom lokaal winkelgieren?
3: Omdat ik geen lange track-and-trace stress wil.
2: Ah, daarom.
3: Waarom winkelgier jij? Koop lokaal tijdens de winkelgierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelgier.

0: stem nog mee na 7 dagen non-stop meezingen. Bee Gees op 43.
1: Zometeen in de Nostalgie Meezing 1000.
0: Op naar Anouk. In een van haar luidere buien. Girl komt eraan op 42. En ook Clouseau is mee van die huis.
2: En zelfs de hoeders van de wet kijken minzaam als ze fout parkeert.
0: Met Daar gaat ze. 38 hoor je nog voor 2 uur hier bij mij.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
5: Ja!
6: Maar ja...
4: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
7: Oh ja! Maar ja...
4: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
5: Oh ja! Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
8: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
9: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
10: Ment bestaat 15 jaar.
11: Happy birthday!
10: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
1: De Nostalgie. Amazing.
12: De meest meezingbare lijst. Nostalgie.
13: 42.

0: Amazing Duizend.
1: Nummer 41.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar hun wc

op 41. De liefde voor muziek van Raymond van het Groene Woud. Luid meegezongen door onder andere Goedroen van Rentergem in de Nostalgie-app. Zij kijkt onder andere uit naar Dancing Queen van ABBA. Want dat heeft ze ooit nog op het podium staan meezingen tijdens de Gentse feesten voor een vol Sint-Baafsplein. Ah wel, Goedroen, ik kan jou beloven dat je dat abbadje nog gaat terughoren, hoor. Vandaag zeker wel. Maar dan gaan we nog serieus moeten doorklimmen. Jouw meezing 1000, die staat nog een pak hoger. Maar dat komt helemaal goed. Trapje per trapje hoger nu in jouw lijst. We komen bij je nummer 40. Daar is staan Milk Inc.

0: Koen Wouters klinkt hier, zoals wij allemaal, denk ik. Wanneer de Mezing 1000 erop zit vanavond. Ai, ai, klein beetje schor.
1: Daar gaat ze.
0: Maar voor de Camille thee en de vocale rust gaan we eerst nog eens alles geven met die Depeche Mode.
2: Zometeen in de Nostalgie Mezing 1000.
0: Dat is 37 straks.
3: Zelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Een stralende huid, dat kan met de musthuif van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
6: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
7: Halleluja, brothers en sisters.
6: Halleluja, brother Bobby.
7: Vandaag is het weer zover.
8: Hemelvaartsdag.
6: Halleluja.
7: En wat is het vandaag nog?
8: Hemelse korting.
6: Welke hemelse korting, brother Bobby?
7: Nee tegen BTW, brother vader.
6: Halleluja, brother Bobby.
9: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
10: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
12: Open op Hemelvaart.
13: Dovi-keuken.
11: Wij maken uw keuken in België.
14: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
16: De volgende patiënt alstublieft.
17: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
18: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
19: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
18: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
19: Oké. Okay.
16: Ja, maar we willen slim kiezen.
19: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
16: Ah ja?
18: Waarom?
19: Ah, maar krijg ruimte op.
16: Opruiming?
19: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
20: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
21: Hoogstraten.
20: Hoogstraten aardbeien.
0: Een goedemiddag, het is 2 voor 2. Nieuws krijg je van Simon van Elslander. En president Trump en zijn Chinese ambtgenoot hebben gebabbeld met elkaar, Simon.
22: Ja, en raakte het eens dat de straat van Hormuz open moet blijven voor energietransport. Ook over de nucleaire ambities van Iran zijn de grootmachten het eens. Het land mag nooit een kernwapen bezitten. De economische samenwerking kwam ook aan bod. Trump pleitte voor een betere marktoegang voor Amerikaanse bedrijven. De kwestie Taiwan blijft wel een gevaarlijk breekpunt. Xi Jinping waarschuwde Trump dat een verkeerde aanpak tot een direct conflict tussen de twee landen kan leiden. Trump nodigde Xi ook uit voor een staatsbezoek aan het Witte Huis in september dit jaar. In India zijn minstens 96 mensen omgekomen door extreem noodweer. Een zware onweersbui trok over de regio en liet een spoor van vernieling achter. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen en gebouwen die instortten. Ook 53 mensen raakten gewond. De schade aan de infrastructuur is ook groot. De minister-president van de deelstaat heeft intussen opgeroepen om alle slachtoffers zo snel mogelijk bij te staan en financiële hulp te verlenen. En wordt de Franse dwergspaniel Lazare de oudste levende hond ter wereld? Als het van het asiel in Villiers-le-Pelou afhangt wel. Lazare is volgens zijn officiële papieren maar liefst 31 jaar oud. En dat is oud, want de huidige recordhouder, een chihuahua uit de Verenigde Staten, is slechts 27 jaar. Guinness World Records doet momenteel onderzoek naar de echtheid van de papieren. Als die kloppen, is Lazare niet alleen de oudste levende hond, maar komt hij ook heel dicht bij de titel van oudste hond ooit. Dat momenteel op naam van de Portugese hond Bobby staat, die net iets ouder dan 31 jaar werd.
23: Nostalgie weer.
22: Het is nog altijd regenachtig, maar straks wel opklaringen vanaf de kust bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen, maximaal tot 13 graden. Het weekend blijft wisselvallig met temperaturen tot 13 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
23: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
24: music.
23: We are
24: Nostalgie.
23: De Nostalgie Mezing 1000.
0: Marcia Buarodi.
1: 37.

Op 36. I can't get no satisfaction van de Rolling Stones. In de Amazing 1000 geduwd door onder andere Nicole Peil uit Grobbendonk zie ik. Smoor verliefd geweest op Mick Jagger in zijn hoogdagen. Dus alles wat hij zong ging er ook vlotjes in bij haar qua teksten. En komt er al die jaren later nog altijd even luid en levendig uit ook. En dat is exact waar we voor gaan in deze lijst, vind ik super, Nicole. Een plekje hoger kies jij dan weer voor ABBA. En die kan jij nog keihard helpen trouwens. Daar kom ik zo nog op terug. Eerst The Winner Takes It All hier. Nummer 35.

0: The Winner Takes It All van ABBA. Die hoor je straks dus bij mijn collega's Sean en Lenkje nog een laatste keer terug.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: Hoog en droog in de top 10 met Dancing Queen. Dat op zich is al zeker, maar hoe hoog of hoe laag in die top 10, dat staat nog niet vast, voor de duidelijkheid. Dus jij kan ABBA nog hoger helpen door te stemmen op hen. Of misschien toch liever op Willy Sommers of Bryan Adams. Ook zeker waardige opties bij die hoogste 10. Ga maar eens kijken wie er allemaal in zit. Laat maar van je horen. Nostalgie.be of in onze app. Kan nog tot 4 uur deze namiddag. Ondertussen feest met de K3 Originals. Oh ja.

0: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: And I stood tall. Frank Sinatra. And did it my way. Hij was naar het schijnt absoluut geen fan van de Doors. Maar alle geluk dat ze ver genoeg uit elkaar staan in deze lijst. Hij komt eraan op 33. En Gloria Gaynor is ook al onderweg. I Will Survive, dat is nummer 30 straks.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
4: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
3: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
4: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
3: Nee.
4: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
3: Ja, zoiets.
4: Je weet het niet, hè, mama.
5: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: Dorso.
7: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
6: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
7: Echt?
6: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
8: Dorso. Ergonomisch slapen.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberg Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
11: Verberg Moes brengt leven in je interieur.
12: In nomine Patris et Filii Spiritus Croci.
13: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
12: Zonder om te missen.
13: Een Brusselse derby die de hemel doet taveren. Union Anderlecht. Op Hemelvaartsdag. Om 20 voor 3 live.

De schmink ligt er dik op je nummer 32. Kiss, I was made for loving you in jouw Amazing 1000. Oh, en zometeen een song waar zoveel kracht, veerkracht zelfs in zit. De zangeres in kwestie nam het op terwijl ze aan het revalideren was na een zware rugoperatie. Ze stond letterlijk krom van de pijn. Maar je hoort er niks van in haar stem. Het anthem dat je wil meeblijden als het allemaal even tegen zit in het leven. Komt eraan na deze Marco Borsato op 31. Dromen zijn

0: Oh, not I. Met een Gloria Gaynor haar voeten speel je niet. Op 30, I will survive.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. Let it be,
0: let it be. De hoogste voor de Beatles. Die krijg je zometeen van mij op 29. En hopelijk ben jij ook al klaar voor Eagles, nog een beetje hoger. Welcome to the Hotel California. Hier gaat van genoten worden in de Nostalgie App, daar ben ik zeker van. Hotel California. Krijg je nog voor 3 uur. Dat is nummer 25.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
7: Het is Toyota.
6: Info en voorwaarden op toyota.be.
8: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
9: De tijd van het jaar!
8: Lentetijd is Tuin Sinterklaastijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
10: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keuze in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
8: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
11: Heb jij de Nostalgie-app al?
12: Want zo stuur je gratis berichten naar onze studio.
13: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audio, artikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
14: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
15: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
14: Ook open op zondagnamiddag.
1: De Nostalgie. Amazing 1000. We are music.
16: Nostalgie. 29.

0: Dominique Verhelle is van zijn meezingers aan het genieten, zie ik, met een glaasje cava en een sappige lap vlees op de barbecue.
1: De Nostalgie, Meezing 1000.
0: Meer nog, ik zie blauwe lucht op zijn foto in de Nostalgie-app. Ja, ik ben duidelijk naar de verkeerde kant van het land gereden vanmorgen. Hier in Antwerpen is serieus aan het dichttrekken over onze studio. Maar dat hoeft niet te deren, hè, zeker. Laat het vooral smaken, Dominique. Ik kruid met plezier af met de beste Duitsstalige meezinger ooit gemaakt. Je krijgt hem meteen na Queen en die kan ook wel tellen op 27. We are.

staan 24 meezingers verwijderd van jouw nummer 1. En Sean en Lenke gaan er samen met jou naartoe zo meteen. Ze hebben onder andere een Vlaamse parel mee. Eentje die lang op de reservelijst heeft gestaan. Bijna iedereen in de band stemde tegen. Zelfs de frontman. Het is niet te geloven, want het is een song die bij zoveel in ons hartje zit. Je hoort hem straks na 3 uur. Nu Hotel California.

0: de Nostalgie Amazing 1000.
1: Zomaar even Neil Diamond van de troon gestoten. Christophe met Sweet Caroline. Zo dadelijk op 24, dat is het.
2: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
3: Vandaag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
3: En wat is het vandaag nog?
4: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
5: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
7: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
9: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
11: Dat is een kiwinner.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Dorso. Ergonomisch slapen.
3: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 voor 3. Het nieuws met Simon van Elslander. En de bekerfinale is begonnen.
4: Ja, rond dit uur barst de strijd om de beker los in het Koning Boudewijn Stadion tussen Union en Anderlecht. Voor het eerst staan twee Brusselse clubs in de finale. Paars-wit start met Verscharen en Augustinsson op de bank. Jong talent De Kat krijgt wel een basisplaats. Bij de landskampioen start Van de Perre verrassend op de bank. Schoofs neemt zijn plaats in op het middenveld. Het is van 2017 geleden dat Anderlecht de beker won. Union kan voor de tweede keer in 3 jaar tijd winnen. In Holsbeek in de provincie Vlaams-Brabant is momenteel een grote actie van de speciale eenheden aan de gang. Een man heeft zich daar in een woning verschanst met een wapen, vermoedelijk een hamer. De straat is volledig afgesloten en de politie is massaal aanwezig. De speciale eenheden proberen nu om met de man te onderhandelen en de situatie zonder geweld te beëindigen. De politie roept op aan de buurtbewoners om binnen te blijven zolang de actie loopt. De heilige bloedprocessie in Brugge gaat vanmiddag ondanks het wisselvallige weer gewoon door. Er werd lang gevreesd voor een afgelasting door de aanhoudende regen. Het zou de eerste keer zijn sinds 2015 dat de bloedprocessie niet kon doorgaan. De historische stoet is wel met een kwartier vertraging vertrokken. Het belooft een recordeditie te worden, want bijna 2000 figuranten trekken vandaag door de Brugse binnenstad om de eeuwenoude UNESCO-traditie tot leven te brengen voor tienduizenden toeschouwers.
5: Nostalgie weer.
4: Het is nog altijd op de meeste plaatsen bewolkt. In het westen klaart het wel al op bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 13 graden. Ook het weekend blijft wisselvallig met temperaturen tot 13 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Nostalgie Amazing.
2: Sean en Lentje.
5: Nummer 24.

0: De nostalgie. Amazing 1000.
1: De finale van de Amazing 1000, zeg maar. We tellen verder af naar die nummer 1. Rond 5 uur hoor je die hier bij Nostalgie. En ook Lenken is er weer bij. Zie, ben je beter?
2: Ja, nog een klein beetje misselijk wel, maar... Ik heb mijn emmer hier naast mij gezet, dus je moet je geen zorgen maken.
1: Maar kijk, blijf dan toch thuis, mens.
2: Ja, nee, maar ik heb er zin in. En we gaan het ook spannend houden. Zeker. Tot het allerlaatste moment. Je kan nog ongeveer een uurtje stemmen voor die top 10. Als je dat nog niet gedaan zou hebben, om 4 uur gaat die stemming echt wel definitief dicht. Dus nog minder dan een uur. Als je jouw favoriet op 1 wil krijgen, ga nog snel even swipen in de app of nostalgie.be.
1: En we gaan er een feestje van maken, inderdaad. Met z'n allen samen. Welkom bij het clubje. Het is te hopen dat je nog wat stem over hebt voor de klassieker van Night of the Proms, prachtige music van John Miles zo meteen al. Maar eerst de keelkens openzetten met Whitney Houston, haar 4e en hoogste notering op 22. Je zult het denk ik wel herkennen.

0: Peter de Kneef stuurt in de app: het mooiste optreden van John Miles op Night of the Proms was toen hij met zijn piano boven het publiek zweefde. Prachtig was dat. Ach, krijg ik er wel van uw berichtje, Peter. Echt waar.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
2: Sterren komen, sterren gaan.
0: Mia van Gorky op 17 geëindigd. En we laten je straks trouwens ook een stukje van de originele versie horen, Lenker en ik. Eentje die veel harder was, durf ik wel best te zeggen. Een beetje punky.
2: You're simply the best.
0: En ondertussen heb je al 8 keer kunnen meezingen met Tina Turner in deze Amazing 1000. Op 20 zo dadelijk de laatste keer. Maar de beste keer. Heb je hem? Ja.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
5: Jij hebt de power met de Eneco-app.
6: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
7: Hoe weet jij dat, papa?
6: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
7: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
6: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
7: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
6: Nee, maar ik wel.
5: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for Life.
3: Win for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als ze het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
6: joehoe!
5: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
9: Ja!
8: Carrefour.
10: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu, bij twee stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De volgende patiënt, alstublieft.
13: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
14: Ja, wij gaan gewoon eerlijk zijn, hè.
15: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
14: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
15: Oké. Okay.
12: Ja, maar we willen slim kiezen.
15: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
12: Ah ja?
14: Waarom?
15: Ah, maar krijg ruimte op.
12: Opruiming?
15: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
16: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
17: De meest meezingbare lijst.
18: De Nostalgie Meezing.
19: Nostalgie.
18: Nummer 20.

0: een partyschijfje. En dat is geen toeval hoor, want de Ronnie is jarig. Laat hem net weten in de app. Wat is dat zalig vandaag meezingen met de Meezing 1000 op mijn verjaardag. Ronnie Gouwie, happy birthday vriend. Van Lenke, van mezelf en van de Black Eyed Peas. Alsjeblieft.
1: De Nostalgie, Meezing 1000.
2: Zometeen gaan we met z'n allen pure poëzie meezingen. En dan zitten we bij Luc de Vos en Mia. Oh. Dat is trouwens een nummer. Wist je dat dat ooit op een soort van reservelijst is beland? Want
0: niet.
2: Ja, die mannen van Gorky die hebben zo om te beslissen welke platen erop of welke nummers er op hun eerste plaat mochten komen, hebben die een soort van stemming gehouden. En de meerderheid stemde tegen Mia, ook Luc de Vos zelf. Maar die eerste versie was ook veel harder. Een punkversie eigenlijk van Mia.

0: right, rock and roll wel.
1: Je snapt het wel van de stemming misschien.
0: Totaal iets anders wel. Geen nood, we gaan deze versie niet draaien. Het wordt die, de uiteindelijke versie veel mooiere Mia. Dat is voor op nummer 17. Eerste nummer 18 in de Amazing 1000. The Communards and Don't Leave Me This Way. Ja, het is goed, Luc de Vos.
2: De nostalgie. Amazing 1000.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Ach, we zitten bijna aan de top 10. Die duiken we in na 4 uur. En toch komt Queen nog 2 keer voorbij. Zo dadelijk op 14 met Bohemian Rhapsody. Mamma Mia. En hetzelfde bij ABBA hoor. Mamma Mia is de voorlaatste ABBA. Je bent er nog niet vanaf. En gelukkig maar.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja!
5: Maar ja.
3: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja! Maar ja.
3: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
4: Oh ja! Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
8: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
0: De Nostalgie Amazing 1000.
9: Nummer 16.

0: Simple Minds met Don't You Forget About Me. En inderdaad, vergeet jij zeker niet nog snel te stemmen, hè?
1: Het zijn de laatste minuten om nog te gaan swipen op de platen uit de top 10. Naar rechts swipen als je de plaat hoger wil en naar links als je de lager wil. Zo simpel is het. En vooral heel snel zijn, want om 4 uur stipt is het gedaan met stemmen, want dan begint de officiële telling.
0: Die top 10 komt er laat. Ga toch snel, jongens. Maar nu eerst een song waarover Elton John ooit zei: Are you mad? You'll never get that on the radio. En ja, zelfs Sir Elton John kan er al eens serieus neffen zitten. Want het is Queen en Bohemian Rhapsody op 14.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Veertien plekken gestegen ten opzichte van vorig jaar naar nummer 13. Haal uw buren, collega's en huisdieren er zo dadelijk maar bij om gezellig samen mee te brullen met Bon Jovi.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
6: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
5: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45. Nieuws met Simon van Elslander. En het parket onderzoekt een verdacht overlijden in Tiene.
7: In de Potterijstraat in Tiene is vanmorgen een 48-jarige man dood aangetroffen. De hulpdiensten kregen de melding rond 10 uur en kwamen onmiddellijk ter plaatse. Het parket van Leuven spreekt van een verdacht overlijden. De precieze doodsoorzaak is op dit moment nog niet bekend. Het labo, de wetsdokter en een afstappingsteam zijn ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek, bevestigt parketwoordvoerster Helene Tops. Het zal nog enige tijd duren voor de eerste resultaten van dat onderzoek bekend zijn. Het is niet enkel de finale van de Amazing 1000, maar ook de bekerfinale voetbal tussen Union en Anderlecht. Bij de rust staat het nog 0-0. Burgess scoorde wel, maar het doelpunt werd afgekeurd door buitenspel. Voor Anderlecht is het sinds 2017 geleden dat ze de beker wonnen. Union kan voor de tweede keer in 3 jaar tijd winnen. Het is ook de eerste keer dat twee Brusselse clubs tegenover elkaar staan in de finale. En chocoladegigant Mondelez, het bedrijf achter Milka, is in Duitsland veroordeeld voor krimflatie. De fabrikant verkleinde de bekende alpenmelkrepen van 100 naar 90 gram, maar hield de verpakking nagenoeg identiek. Volgens de rechtbank in Bremen is dit pure misleiding, omdat die repen slechts 1 mm dunner is en de consument het verschil dus niet kan zien. Het bedrijf voerde aan dat het gewicht wel op de verpakking staat, maar de rechter noemde de verpakking toch onwettig. De Consumentenbond spreekt van een cruciaal signaal tegen fabrikanten die minder inhoud voor dezelfde prijs verkopen.
2: Nostalgie weer.
7: Het is nog altijd op de meeste plaatsen bewolkt. In het westen klaart het nu wel al op bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 13 graden. Het weekend blijft ook wisselvallig met temperaturen tot 13 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
3: Nostalgie.
2: De Nostalgie Amazing 1000.
3: Sean en Lenkje.
2: Nummer 13.

0: Ja, Nancy Hendrik stuurt geweldig de Barry, een topper van formaat in hoofdletters. Ze meent het, dames en heren, en dat is fijn. Hilde Weemaals stuurt, hey Sean, wij worden verondersteld om ons feestje Elvis verder te zetten, maar raken hier gewoon niet weg met die goede muziek. Ja, dat zijn luxe problemen, denk ik, Hilde. En Jolanda Portaal die grijpt nog even terug op die Bon Jovi van daarnet, You Give Love a Bad Name, zegt, spijtig genoeg niet in de top 10 geraakt. Mocht voor mij op 1 staan, dat zing je toch gewoon mee, kan niet anders, ja. In deze Amazing 1000... Het is kiezen, verliezen, hè, Jolanda?
1: De nostalgie. Amazing 1000.
2: Jawel, het gaat gebeuren. We gaan de top 10 induiken. Met ja, dat gaan we ook al wel verklappen, zodat je misschien nog wat vol kunt optrommelen. Want het is de betere polonaise. En eigenlijk ook ja, een dikke fuck you naar al die regen deze dagen van de Willy. Maar eerst net buiten die top 10, op 11, een meezingerke van Robbie Williams. Uit de periode waarin die heel sterk geloofde in paranormale dingen. En dan schreef hij ook Angels. Een heel mooie gedachte in dat nummer. Zo het idee dat al je dierbaren, wanneer die sterven, terugkomen om voor je te zorgen en over je te waken.
0: Naar schijnt geschreven op 25 minuten deze. Hè? In een café met een fles vodka erbij. Angels.

0: maar ook een beetje Gustav, want die deed de backing vocals op Laat de zon in je hart. Ah.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
2: Hoor je volgens de wetenschap het meest catchy nummer ooit? Want de Universiteit van Amsterdam heeft daar onderzoek naar gedaan een paar jaar geleden. De meeste songs herkennen mensen pas na 5 seconden. Dat is zowat het gemiddelde. Maar de nummer 9 in de Amazing 1000 ga je al na 2,29 seconden mee beginnen brullen.
0: Dat is hoogwetenschappelijk.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberg Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
6: Verberg Moes brengt leven in je interieur.
7: In nomine Patris et Filii Spiritus Croci.
8: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
7: Zonder om te missen.
8: Een Brusselse derby die de hemel doet taveren. Union Anderlecht op Hemelvaartsdag. Om 2:40 live op Play.
7: Amen.
1: De Nostalgie Amazing 1000.
9: Nummer 9. Ja.

0: zeker dat, hè.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: We zitten aan de laatste Clouseau in de lijst. Op nummer 7 staat Anne.
2: Waar Philip Geubels trouwens nog een eigen versie van heeft gemaakt van die Anne in Taboe. Het ging toen over vrouwen in de menopauze. En Philip Geubels die vroeg zich af waarom alle songs altijd over jonge vrouwen moeten gaan. Want als je eens nadenkt, Anne is ondertussen de song op zich al 37 jaar oud. Dus Anne die moet al lang in de overgang zitten, dacht Philip Geubels. En daarom had hij een aangepaste menopausvriendelijke versie van Anne gemaakt.
3: 'S morgens vroeg, ik breng het ontbijt naar de kamer. Je bent al wakker, want je hebt weer niet goed geslapen. Je natte zweet loopt uit het bed. Je korte haren door elkaar. En ik krijg het deksel op mijn neusje, want je komt ook nooit meer klaar.
1: De Nostalgie Amazing 1000.

0: rock you. Dank u, Queen. And we will give away the last exemplaar of Hitster zo dadelijk ook. Het laatste exemplaar van het fantastische gezelschapsspel met de Stop de Bandronde.
1: Ja, als je wil meedoen, dan mag je je nu kandidaat stellen. Ik wil meezingen doorsturen in de app. En om je helemaal goed voor te bereiden, gaan we nu toch al even weggeven met welke song we zo meteen gaan spelen. Dat is dit hier.

0: van Paradise by the Dashboard Light. Als je wil meedoen, moet je nu Ik wil meezingen doorsturen in de Nostalgie-app. Ik wil meezingen, 3 woorden. En je telefoon in de gaten houden, want dan zou het kunnen dat Lenken en ik jou binnen een kleine 10 minuten opbellen voor de Stop de Bandronde om zo'n hitsterspel ook vooral in de wacht te slepen.
1: De Nostalgie.
2: Meezing 1000.
1: Nummer 5.

0: bijna aan de top 4. Dit was op 5 de Kreuners. Oh, zo spannend.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Geef Lenker en ik nog het allerlaatste hitsterspel weg. Wil je meespelen? Stuur dan nu Ik Wil Meezingen in de app. En we ontdekken samen om iets voor 5 de absolute meezinger, de grote nummer 1 van deze Amazing 1000.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
6: Ja!
7: Carrefour.
8: Jij hebt de power met de Eneco-app.
9: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
10: Hoe weet jij dat, papa?
9: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
10: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
9: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
10: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
9: Nee, maar ik wel.
8: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
11: Krevel.
12: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter.
13: Mens bestaat 15 jaar.
14: Happy birthday!
13: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
1: Amazing 1000. Nostalgie.
15: Nummer 4.

0: Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light op 4 in de Meezing 1000. We hebben het niet al te moeilijk gemaakt. Een song die je moet meezingen om dat exemplaar van Hitster te winnen, dat was hem. Dus dat is nu helemaal refreshed en we gaan spelen met Nele. Dag Nele.
1: Hallo, hallo.
2: Hey, Nele, heb jij nog een beetje stem over na die 996 meezingers die we de voorbije dagen allemaal massaal hebben meegebruld?
1: Tuurlijk, dat zal wel lukken.
2: Ja, je klinkt nog niet al te hees en ik hoop dat je ook nog net wat geoefend hebt tijdens Meatloaf. Dat was een goede tactiek geweest. Voilà, dat ziet er ook allemaal goed uit. Ja, we gaan er dan gewoon aan beginnen. Het is eigenlijk heel simpel. We laten jou een fragmentje horen. En wanneer de band stopt, dan is het aan jou om verder te zingen tot de band opnieuw start.
1: Oké, super. We gaan proberen.
0: Heel veel succes. Here we go. Come on, Anele. Je voelt hem al komen, hè?
1: Our night is cold and lonely in the deep dark night. I can see paradise by the dashboard light.
0: Het was helemaal juist, het was prachtig.
2: Ja, wat een inlevingsvermogen. Goed gedaan, Nele. Die buit is binnen. Jij krijgt een Hitster exemplaar van ons, dus heel veel plezier daarmee.
1: Oh, dank u. Amai, super.
0: Heel het kot en rap,
1: Roel. Ja. Ik heb heel veel supporters.
0: Hey, de max. Maar dan kunnen jullie dadelijk allemaal gaan meezingen met de top 3 van de Meezing 1000, want die komt er nu aan. Nummer 3 in deze Meezing 1000. Een 13e notering. Stond in de sterren geschreven dat het een megahit ging worden ook. Toen Benny de melodie aan Frida liet horen, was ze zo ontroerd dat ze begon te huilen. Dat was nog nooit gebeurd bij een song. We hebben het natuurlijk over deze. Dancing Queen van ABBA op 3 in de Meezing 1000. En ik wil niet alleen Nele en haar gevolg horen, maar heel Vlaanderen. Come on.

Jouw nummer 3 in de Amazing 1000 stond vorig jaar op nummer 2. Haasje overgedaan zelfs. Met de nummer 2 die je nu gaat horen. Nodige portie zonnestralen en vitamine D op deze grijze dagen. Summer of 69 van Bryan Adams.

0: Klaas, hè. Helemaal opgewarmd voor 15 oktober. Dan staat hij in de AFAS Dome met zijn Roll with the Punches Tour. Brian Adams en Summer of 69. Nummer 2 in de Amazing 1000.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
2: En dan nu de nummer 1. Het is een heel sterke stijger, want vorig jaar stond die song nog op nummer 11. En nu helemaal bovenaan, dus dat betekent dat je er serieus hebt op los geswiped in de app en op nostalgie.be. Merci daarvoor om dat zo talrijk te doen.
0: Ja, en merci om een week lang ook mee te zingen. Al die leuke berichten en zo van waar jullie mee zongen. Foto's enzovoort. Altijd heel fijn om te merken hoe hard jullie meeleven en meebrullen met de lijst. Want daarom doen we het natuurlijk hier bij Nostalgie met ons groot clubje. Ja, de grote winnaar of winnaars, moeten we zeggen, ja, in Amazing 1000. We gaan het gewoon, we kunnen blijven lullen, maar Lenke, we gaan hem in de ether gooien. Jij beslist. Het zijn deze boy en girl. John Travolta en Olivia Newton-John, proficiat. You're the one that I want. Meezingen maar.

0: You're the one that I want. John Travolta en Olivia Newton-John, jouw nummer 1 in de Amazing 1000. En als je dan vreest om nu in een gat, zwart gat liever te vallen, niets van, hè?
1: Gaat niet gebeuren, want de komende dagen tijdens het verlengde weekend kan je afkijken van de Amazing 1000. We draaien de komende dagen alleen maar meezingers. Dus dat feest, hè, dat gaat gewoon verder gaan dit weekend. En heel weekend lang.
0: Yo!
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
11: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
12: De tijd van het jaar!
11: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de Oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
13: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
11: De Oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
14: Hoogstraten.
15: Hoogstraten aardbeien.
14: Nostalgie.
0: Goedenavond, het is 2 voor 5. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. En de bekerfinale tussen Union en Anderlecht loopt op zijn eind.
16: Ja, op de Heijsel zitten we in de absolute slotminuten van de bekerfinale. Met nog maar enkele minuten op de klok staat het 1-1. Na doelpunten van McAllister in de 74e minuut en Svetkovic in de minuut 80... Het was al een bewogen wedstrijd. In de eerste helft werd een doelpunt van Union-verdediger Burgess afgekeurd. Ook de tweede helft begon met de vertraging nadat dichte rook van Bengaals vuurwerk over het veld bleef hangen. Als er in deze absolute slotfase niets meer verandert, krijgen we nog eens 30 minuten verlengingen om te bepalen wie de beker wint. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er schade door hevige hagelbuien. In Evergem zorgde een lokale bui voor een opmerkelijk zicht. De ene kant van de straat lag er wit bij, terwijl enkele tientallen meters verder geen korrel was gevallen. In de provincie Antwerpen sloeg de bliksem in op de Heiste Steenweg in Beersel. Een boom in een voortuin en de dakkapel van een woning werden geraakt. Ook in de provincie Limburg was de brandweer vanmorgen druk in de weer met oproepen voor wateroverlast en omgewaaide bomen. Op de E313 tussen Tongeren en Bilze raakte de linkerrijstrook een tijd lang versperd door een boom op de weg. Oeh, en dan... Ja, de piep. 1 op 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat zegt het Federaal Voedselveiligheidsagentschap FAVV. In 2025 registreerden ze 773 voedselvergiftigingen. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor. Al ligt het werkelijke getal waarschijnlijk hoger, omdat milde symptomen vaak niet worden gemeld. Het aantal overlijdens steeg vorig jaar naar 12. Die stijging is grotendeels toe te schrijven aan een zware stikuitbraak in verschillende woonzorgcentra afgelopen zomer. Daarbij lieten 9 mensen het leven, vermoedelijk na het eten van besmet rauw gehakt rundvlees. En het weer.
17: Nostalgie weer.
16: Het blijft wisselvallig met buien en ook kans op onweer. Deze namiddag wel droger met opklaringen vanuit het westen. Blijft wel fris bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen. Maximaal tot 13 graden. Het weekend blijft wisselvallig met temperaturen tot 13 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
17: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
18: Music.
17: We are...

0: boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: De volgende patiënt, alstublieft.
3: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
4: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè?
5: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
5: Oké. Okay.
2: Ja, maar we willen slim kiezen.
5: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
2: Ah, ja?
4: Waarom?
2: Ah,
5: maar krijg je ruimte op.
2: Opruiming?
5: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
7: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
8: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben. Kruidvat.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer fervent of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Zelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Ziet je daar links? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
3: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
2: Dat is goed vastgezet, hè?
3: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
2: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
3: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
2: Ja.
4: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
6: Strovan, het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Ook open op zondagnamiddag.
12: Dorso, ergonomisch slapen.
13: Goedenavond, ik ben Simon van Elslander. Dit is het nieuws van 2 voor 6. En Union wint de bekerfinale voetbal. Union heeft de beker van België gewonnen na een zindere finale tegen Anderlecht. Het werd pas in de verlengingen beslist met 3-1. Nadat McAllister de score opende, bracht Cvetkovic de Brusselse derby weer in evenwicht. Maar in de extra tijd sloegen Fusaini en Rodriguez genadeloos toe. De wedstrijd op de Heijsel kende een bewogen verloop met een afgekeurd doelpunt van Burgess en vertraging door dichte rook van vuurwerk. Union pakt zo zijn tweede beker in 3 jaar tijd. Wes Streeting, de Britse minister van Volksgezondheid, heeft vandaag zijn ontslag ingediend. Dat liet hij weten via sociale media. In zijn ontslagbrief stelt de 43-jarige politicus dat hij het vertrouwen in premier Keir Starmer volledig kwijt is. Volgens Streeting hebben de recente lokale verkiezingen aangetoond dat Starmer niet langer de juiste persoon is om de Labour-partij naar de volgende parlementsverkiezingen te leiden. Het is al langer onrustig rond de premier. Een groeiend aantal parlementsleden van zijn partij wil dat hij stopt als premier. De urenlange politieactie in Holsbeek is vanmiddag rond 4 uur zonder incidenten beëindigd. De speciale eenheden van de federale politie konden een man die zich agressief en bedreigend opstelde veilig uit zijn woning halen. Bij de interventie raakte niemand gewond. Volgens het parket van Leuven kampt de man vermoedelijk met psychische problemen. Hij is overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven, waar hij de nodige medische zorgen krijgt.
0: Nostalgie weer.
13: Vanavond vallen er in het centrum en het zuidoosten van het land nog buien, met ook kans op een donderslag. In het westen tijdelijk droog met enkele brede opklaringen bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen, maximaal tot 13 graden. Het weekend blijft wisselvallig met temperaturen tot 13 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
1: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
1: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Mama, is mijn brood al klaar?
5: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
6: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
4: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
7: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten.
7: Hoogstraten aardbeien.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: Voor ons Profil Experts moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profil. Ontdek al onze beloften op profil.be.
12: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
13: Kom, laat je inspireren.
14: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
13: Kom, laat je inspireren.
14: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
13: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
14: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
15: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterrozebeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
16: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
15: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
17: In nomine Patris et Filii Spiritus Croci.
18: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
17: Zonde om te missen.
18: Een Brusselse derby die de hemel doet taveren. Union Anderlecht. Op Hemelvaartsdag. Om 20:40.

0: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
1: De tijd van het jaar.
0: Lentetijd is tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de Oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
2: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij tuin Sinterklaas.
0: De Oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.

0: voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelen Verberkmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
3: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
4: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
5: Nostalgie. Goedenavond, ik ben Simon van Elslander. Dit is het nieuws van 2 voor 7. En een hagelbui veroorzaakt ongevallen op de E34 in Lille. En daarbij is ook een motorrijder om het leven gekomen. De snelweg is momenteel nog steeds in beide richtingen versperd door verschillende ongevallen die werden veroorzaakt door een plotse zware hagelbui. Richting Antwerpen is de doorgang volledig versperd. Richting Nederland moet het verkeer over de pechstrook. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de snelweg te verlaten in Beerse en de route L te volgen via de N12. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en de hinder zal waarschijnlijk nog enige tijd aanhouden. Union heeft de beker van België gewonnen na een intense finale tegen stadsgenoot Anderlecht. Het werd pas in de verlengingen beslist met 3-1. In minuut 74 opende McAllister de score. Zvetkovic maakte gelijk voor Paarswit, maar in de verlengingen sloegen invallers Fousseini en Rodriguez genadeloos toe. De wedstrijd in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion kende een woelig verloop, met een verlaten start van de tweede helft door massaal vuurwerk van de Anderlecht-fans. Union pakt hiermee zijn vierde prijs sinds de promotie naar de hoogste voetbalsklasse. En wielrennen. De Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Ronde van Italië gewonnen na een chaotische sprint. Op 400 meter van de meet zorgde lichte regenval voor gladde kasseien, waardoor Dylan Groenewegen onderuit ging. Ook topfavoriet Jonathan Milan en de jonge Frans van Paul Manier werden het slachtoffer van de massale valpartij. Het was ook net niet voor de Belg Jasper Stuyven. Hij werd tweede. Het is de allereerste ritzege van de Italiaan Ballerini in een grote ronde. Paul Manier werd op miraculeuze wijze toch nog derde. En de Belg Alex Segaert werd zesde.
6: Nostalgie weer.
5: Vanavond vallen er in het centrum en het zuidoosten van het land nog buien, met ook kans op een donderslag. In het westen tijdelijk droog met enkele brede opklaringen bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 13 graden. Het weekend blijft ook helaas wisselvallig met temperaturen tot 13 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: mannetjes.
1: Vader?
0: Hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bobby.
2: Vandaag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
2: En wat is het vandaag nog?
4: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bobby.
5: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.

0: Medicijn staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
1: joehoe!
0: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
3: Mama.
2: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Een goede avond. Op de E34 autosnelweg in Lille zijn verschillende voertuigen op elkaar gebotst. Door een felle hagelbui, waardoor de weg er plots spekglad bij lag. Volgens de politie is daarbij ook een motorrijder omgekomen. Door de ongevallen is de snelweg richting Antwerpen volledig versperd. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: Wat we wel zien, is dat er heel veel verkeer vaststaat voor de versperring. Die mensen gaan door de politie nu begeleid een omkeerbeweging mogen maken. Maar de politie vraagt met klem om in het voertuig te blijven, zodat die bevrijdingsoperatie toch zo vlot mogelijk kan verlopen.
2: De hinder kan daar ook nog een tijdje duren, dus je blijft er best weg. Enorme teleurstelling bij Anderlecht na de nederlaag in de bekerfinale tegen Union. Dat won na verlengingen met 3-1. Voor Anderlecht blijft het dus wachten op een prijs. De laatste titel pakte het 9 jaar geleden. De laatste beker is al 18 jaar geleden. Voorzitter Michael Verschuren.
4: Moeilijke wedstrijd, niet top. Verdiend verloren, denk ik. Ik denk dat Union gewoon beter was. Ik denk bij de fans ook, komt hard aan. Wij dachten echt dat we een fijne wedstrijd zouden spelen en kans hadden om te winnen. Maar over de hele wedstrijd bekeken, misschien 10 minuten in de tweede helft als we gelijk maken, is er iets in. Dan nadien, niet tevreden.
2: Anderlecht moet nu ook Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Voor Union is het de 4e beker ooit en de 2e in 3 jaar tijd. In de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstrui kwijt aan de Fransman Benoît Cosnefroy. Die won de 2e etappe, net voor het sprintende peloton. Merlier staat nu 3e in het algemeen klassement op 6 seconden. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien vanaf het westen, mogelijk met onweer bij 13 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: volgende patiënt, alstublieft?
1: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
2: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
3: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
2: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
3: Oké. Okay.
0: Ja, maar we willen slim kiezen.
3: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
0: Ah ja?
2: Waarom?
3: Ah, maar krijg ruimte op.
0: Opruiming?
3: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
4: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
7: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
8: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
7: Ook open op zondagnamiddag.
9: Live luisteren naar Nostalgie? Dat kan ook via DAB+ of in onze app.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, minstens 3 zijn eraan gestorven. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren. Maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen. Dat zegt Savaria, de koepel van LGBTQI+-organisaties. Aanleiding is een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Thomas Jans van Savaria.
2: Bijvoorbeeld aardrijkskunde. Je zou kunnen leren over de landen van de wereld aan de hand van hoe zijn rechten voor LGBTQI+-personen verdeeld in de wereld. Het zou echt verplicht moeten worden dat je met jongeren kan spreken over seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zodat niet hun enige bron van informatie de sociale media zijn waar ze dan haat en geweld zien.
1: Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen, omdat de leerplannen en de eindtermen al een tijdje vastliggen. En Union viert de nieuwe bekerwinst. De fans verwachten de spelers rond deze tijd op het Van Meeneplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. En toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
3: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Dit is toch al iets, dat wel, maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor om te winnen. Dus alles om voor te spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen, nu gaan we vol voor de tweede.
1: Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge. Cruciaal in de strijd om de titel. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien, mogelijk met onweer bij 13 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. In Lille, in de Antwerpse Kempen, is de E34 nog altijd dicht richting Antwerpen. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. In totaal raakten 13 mensen gewond en een motorrijder van 28 kwam om. Je hoort burgemeester Marleen Peters.
2: Het eerste ongeval moet enkele minuten voor 5 gebeurd zijn, richting Eindhoven. Daar moeten de meeste wagens op elkaar gereden zijn. Zo'n soort van kopstaart-accident eigenlijk, waarbij enkele lichtgewonden zijn afgevoerd geworden. Het ernstigste ongeval is dan gebeurd aan de andere kant richting Antwerpen. Dat zijn 2 ongevallen gebeurd.
1: Een expert onderzoekt het ongeval nog. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen. Dat zegt Savaria, de koepel van LGBTQI+-organisaties. Aanleiding is een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Thomas Jans van Savaria.
3: Bijvoorbeeld aardrijkskunde. Je zou kunnen leren over de landen van de wereld aan de hand van hoe zijn rechten voor LGBTQI+-personen verdeeld in de wereld. Het zou echt verplicht moeten worden dat je met jongeren kan spreken over seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zodat niet hun enige bron van informatie de sociale media zijn waar ze dan haat en geweld zien.
1: Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat ook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet. Minstens 3 zijn eraan gestorven. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren. Maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion. En daarna trokken ze naar hun fans op het Van Meneplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Maar toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
4: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Er is toch al iets, dat wel, maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor om te winnen. Dus alles om voor te spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen, nu gaan we vol voor de tweede.
1: Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge, cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht, minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer, bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We